0: arts en twee epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8. Dit uur gegaan.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Regio 8. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. Ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het International Displacement Monitoring Center. Het totaal aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Bij die arrestatie werden wapens, drugs, voertuigen en 7 tijgers in beslag genomen. In de Mexicaanse kartelwereld worden exotische dieren vaker gebruikt als statussymbool en afschrikmiddel. De actie volgt op de inbeslagname van een schip in de staat Tamaulipas. De groep zou betrokken zijn bij onder meer het benzinesmokkel. Het kartel staat in de Verenigde Staten op de lijst van terroristische organisaties. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op regio 8. Rusland heeft in de eerste nacht na een driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op regio 8.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de Sterkste Man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.

0: geniet van de koffie van Robin's Koffiewereld.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
3: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Marcel Vermeer. Hey, goedemorgen. En ook vandaag gaan we gewoon het voorjaar vieren. Ondanks wat nattigheid wat er nu naar beneden valt. Maar we hebben ook zonneschijn. En ik zie een regenboog. Dat is nog een lekkere manier van wakker worden, zeg. Hè?

Blijft een bijzondere videoclip als je hem nog eens even terug zou willen kijken. Check bijvoorbeeld YouTube voor Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. En waarom nou sowieso wat je allemaal in beeld ziet? Een hele leuke dame en dan Meatloaf. Net een paar kilootjes zwaarder. En die zakdoek had hij ook altijd bij zich, hè, die gasten. En als je dan ook nog weet dat die opnames regelmatig moesten worden stilgelegd, omdat de zanger het niet helemaal trok. Nee, dat ging niet goed. Ze hebben ze daar dagen over gedaan. Nou, dagen zal misschien niet zo zijn, maar wat langer dan de bedoeling was. Het videoclipje dat bij dit fijne liedje hoorde. 1978, goedemorgen. Achterhoek Liemers. 7 uur 10 onderweg op 12 mei 2026. Hey, over 2 dagen, en als ik hier naar buiten kijk, dan kan ik de opbouw al zien. Over 2 dagen vindt in Ulft Tribute at the Park plaats. Hartstikke gaaf. Tribute bandjes, en dat zijn niet de minste. Ergens uit Nederland, die komen dan naar Ulft om muziek neer te zetten van bijvoorbeeld, nou roep eens, CCR, lekker toch? Of The Doors, maar er is nog veel meer. Er zijn 8 bands en 2 podia. En we gaan daar kaartjes voor weggeven. Of vanochtend, gisteren ook gedaan, en er kwamen heel veel reacties op. Ik denk ook vandaag gretige reacties van luisteraars. Dus als je denkt, hey, Hemelvaartsdag ben ik toch vrij. En ik zou graag met mijn partner, of misschien wel met de buurvrouw of de buurman, even een dagje weg willen, dat kan natuurlijk. Je kan naar Ulft, naar Tribute at the Park. Houd in de gaten. Deze ochtendshow duurt tot 10 uur. En tussen nu en die tijd gaan we die kaartjes weggeven. Hey, dit is leuk om daar maar even wakker te worden. Het is een van de laatste songs van

staat zo eentje om in te lijsten. Dus je teken moet nadenken van, ja, ik ken het liedje wel, maar hoe heet die mensen? Als ik dan zou zeggen BZN, zou je het dan geloven? Nee, de Cats, wel nee. Het is de Dutch, hoe Hollands wil je het hebben natuurlijk. De Dutch, Nederpop, This Is Welfare uit de 80's. Goedemorgen. Heb je dat gehoord over Teun? Ken je Teun niet? Teun ken je wel, denk ik. Teun Gijzelhard, hij is 21 jaar, hij is de Graafschap middenvelder. Het is een hele goeie. Dat hoor je steeds vaker. En hij staat ook in de belangstelling in het buitenland. Sterker nog, het Spaanse Deportivo La Coruña zou hem graag erbij willen hebben. Ze hebben hem gescout van, wow, die is oké voor de toekomst. Dat kan nog wel wat meer worden. Dus. Maar voorlopig is hij nog gewoon bij de Graafschap. In principe heeft hij ook nog een contract tot half 2028. Maar ja, je weet hoe het gaat in de voetballerij. Hè. Dat kan zomaar even anders zijn, maar... Hij heeft dus heel veel belangstelling. En dan gaat hij gewoon door, voorlopig in ieder geval, in de keukenkampioendivisie. En daar heeft hij ook heel veel zin in, hoor. Dus niks mis mee met deze Teun. Teun Gijzelhard, dat wordt een lekkere toekomst voor je, man. En ik weet dat je luistert. 9 voor

Het was de winter van 1985. Deze film kwam uit. Het ging over 7 vrienden. En die maakten kennis met het echte leven nadat ze waren afgestudeerd. Sint Elmo's Fire, de DJ hoort dan bij die film ook. En wat werd het een aardige hit? Het is John Parr. Goedemorgen, dit is Regio 8. Wat is jouw wake-up call, zou je kunnen zeggen, als je het hebt over de muziek? Wat is echt een lekkere, laat het even weten. 0647 470022. Zo direct het laatste nieuws met Bart.

0: Het beeld van de Achterhoek en de Limmers, gewoon op de radio. Dit is de ochtendshow Achterhoek wordt wakker. Het laatste nieuws met Bart Meijer uit die Achterhoek en Limmers komt onder andere uit Doetinchem, want een wethouder uit de gemeente Doetinchem, die stopt ermee, die gaat weg. Maar wie is dat dan? Dat hoor je zo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Moet je kijken daar, leuke gast.
4: I know.
3: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
4: Is ook echt jouw type.
3: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
4: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
7: Let's go!
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de kruising van de Melkweg en de Cornelis Misetstraat in Doetinchem zijn gistermiddag een lesauto en brommer met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de lesauto wilde links afslaan, maar zag daarbij de vrouw op de brommer over het hoofd. De bestuurster van de brommer is in de ambulance nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De leerling in de lesauto en de instructeur kwamen met de schrik vrij en bleven ongedeerd. Na 12 jaar stopt Ingrid Lambrechts als wethouder van Doetinchem. De 63-jarige CDA-bestuurder zat sinds 2014 op haar post en hield zich vooral bezig met woningbouw, ruimte en asielzaken. Toen ze begon lag de woningbouw in de stad nog behoorlijk stil, maar inmiddels wordt er op veel plekken flink gebouwd. Lambrechts ziet de ontwikkeling van de wijk Iseldoks als een van de grootste successen uit haar tijd als wethouder. Een pasgeboren kalfje zorgde afgelopen weekend voor flinke paniek bij de familie Teunissen in Sinderen. Het beestje was pas 3 dagen oud toen het ontsnapte en spoorloos verdween. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, waarbij zelfs een drone met een warmtecamera werd ingezet om het beestje in de omgeving op te sporen. En dat bleek de gouden greep. Het dier werd wel een dag later gezond en wel teruggevonden op het erf van de buren. Inmiddels staat het kalfje weer veilig in de stal bij de rest van de kudde. Bewoners van de wijk Loddero in Doesburg zijn gistermiddag opgeschrikt door een harde knal bij een elektriciteitskast. De brandweer kwam erbij, maar het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk brand is uitgebroken. Door het incident kwamen zo'n 16 straten in de buurt zonder stroom te zitten. Netbeheerder Liander kwam ter plaatse om het probleem op te lossen. Rond 9:15 was de storing verholpen en had iedereen weer stroom. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Oké, dankjewel Bart voor het bijpraten. Een blik op de weg. Nou, ziet er best wel goed uit. Geen files in ieder geval niet tussen de Duitse grens en Arnhem. Vice versa. Hey, zie je nog ergens een flitser? Geef hem dan door via de app. Dan deel ik hem dan weer door richting de rest van de Achterhoek en de Liemers. Even appen naar 06-4747-0022. En dan het weer met Gerrit.
12: Vandaag is het ook fris. Vanmorgen heb ik nog mensen met handschoenen zien fietsen. Maar dat is geen overbodige luxe. We hebben te maken met wat wegtrekkende buitjes. Daarachter zit de zon er ook af en toe wel wat bij. Vanmiddag is het overbodig.

overwegend droog, maar het wordt niet warm. De maximumtemperatuur ligt zo rond een graad of 13 bij een matige wind uit de meeste west- tot noordwestelijke richtingen. Vanavond en komende nacht dan hebben we te maken met wat regen dat overtrekt. Het koelt dan af naar 4 tot 5 graden. En morgen dan hebben we te maken met toch wel een natte dag. Er vallen geregeld buien, vooral in de middag stevige buien. Temperaturen komen niet verder uit dan 12 tot 13 graden, maar in de buien is het niet meer dan een graad of 10.

De zeer fanatieke stem van natuurlijk Mick Hucknall voor Simply Red. Het is een speciale dag. Het is namelijk de dag van de verpleegkundige. Ja, van de pleegzorg. Ja, maar ook alles wat ermee te maken heeft. Dus als je denkt van wacht even, ik voel mij aangesproken. Of ik ken iemand die werkt in de verpleegkundige dienst. Laat even weten wie dat dan is. Dan wil ik die graag even bellen. Even in het letterlijk en figuurlijk in het zonnetje zetten. Een prachtige zonnige dag, min of meer ook daarvoor. Hè. De dag van de verpleegkundige. Laat het even weten, want die mensen doen zo bijzonder werk. Ik heb hele bijzondere verhalen ook de afgelopen tijd erover gehoord. Dus laat het even weten. 06-4747-0022. Gewoon een appje sturen aan de studio hier in Elft, oké?

Het is Jax Jones en I Got You. Ik zit even te speuren op de site regio8.nl. Doe het ook anders even. Pak even je telefoon, je laptop even openklappen. Of zet je computer even snel aan en ga naar regio8.nl. Ah, die stond er al in. Ah, dat is mooi. Heb je hem? Oké. Okay. Dan ga je naar de homepage, dus de allereerste pagina die je tegenkomt. En dan zie je al een berichtje over een dame van 27 uit Doetinchem, die meedoet aan het programma Over Mijn Lijk van onze collega's van BNNVARA. Het leven van deze 27-jarige Lorraine van Aalten uit Doetinchem ziet er al enkele jaren heel anders uit. In 2023 kreeg ze namelijk te horen dat ze eierstokkanker heeft en niet meer beter wordt. En om dat verhaal nou te delen met zoveel mogelijk mensen is deze dame uit Doetinchem een van de deelnemers aan het seizoen van het programma Over Mijn Lijk. Dat wordt iedere zondag uitgezonden bij NPO 1. En het verhaal achter deze Lorraine, dat lees je dus nu terug op regio8.nl. En dat is een bijzonder verhaal, een aangrijpend verhaal. Even tijdens je ontbijt, even rustig aan. Mooi verhaal. Regio8.nl.

0: Eigenlijk was het zeker wel hartstikke leuk geweest als Chantal was gaan rappen en Donnie was gaan zingen. Ik denk dat ze het beide niet zo heel goed kunnen. Dus vandaar nou de omgekeerde volgorde. Shulton Brouw, onderweg naar het nieuws van de 8 uur. Even een persoonlijke vraag. Misschien weet je het antwoord al gelijk. Ik denk dat ik het wel zou weten. Hoe groot denk je dat het vertrouwen is in de Nederlandse politiek? Bij de Nederlanders. Hoog of laag? Ja. Ik ben het met je eens. Zo direct het echte antwoord in het nieuws.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen, tot 320 milliliter, voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
9: Ja, waar gibt's denn sowas?
8: Bij restaurant Doppeladler in Halderen, 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
9: Doppeladler, goed und lekker.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Het akkoord houdt onder meer in dat de gestolen data is teruggegeven of vernietigd. Of er losgeld is betaald is onduidelijk. Het onderwijsplatform Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers en wordt ook in Nederland door 7 universiteiten gebruikt voor onder meer contact tussen studenten en docenten. De hack was opgeëist door de groep die ook achter de cyberaanval op Odido zat. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan het in 2030 zo'n €20 extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer €20 per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
14: Op zoek naar tuinmeubelen die passen bij u en uw tuin? Kom dan naar Goossens Atomica in Hengelo. De tuinmeubelspecialist van de Achterhoek. Neem eens een kijkje in onze showroom en laat u verrassen door ons brede aanbod in tuinmeubelen en accessoires. Goossens Atomica Tuinmeubelen. Het bedrijf waar service nog hoog in het vaandel staat. U vindt ons aan de Steenderenseweg 11 in Hengelo. Kijk ook op goossensatomica.nl.
15: We zijn Hemelvaartsdag, geopend van 11 tot 4 uur.
16: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Marcel Vermeer. Ja, goedemorgen. Zo direct maak je kans op gratis kaarten voor Tribute at the Park. Dat wordt op Hemelvaartsdag georganiseerd bij de Dru in Ulft. En je kan erbij zijn.

Ja, dit was hem van vorig jaar. De zomerrit van 2025 tijdens de Vierdaagse. En de Vierdaagse feesten van Nijmegen. En natuurlijk tijdens de Zwarte Cross. Wat hebben veel mensen deze plaat meegelopen schreeuwen. Begeleid door wat alcohol natuurlijk. Even serieus. Wat een hit van vorig jaar. Wat zou hem dit jaar worden? Hij is al gemaakt. Hij moet alleen nog groot worden gemaakt, die ene plaat. Welke gaat het worden? Misschien heb je nog een voorstel. Laat het even weten als je een leuke zomerrit weet voor dit jaar. Die heel groot kan worden tijdens al die feesten. Stuur even een mailtje bijvoorbeeld marcel@regio8.nl. En dat kan je ook doen voor gratis kaartjes. Want die ga ik nu weggeven van het groot feest. Dat vindt op Hemelvaartsdag plaats. Ik zie hier rechts van mij al de opbouw bij de Dru van Tribute at the Park. 8 bands gaan optreden op 2 podia. En dat zijn niet de kleinste bands. Die hebben heel veel ervaring. Die zetten muziek neer van bijvoorbeeld CCR en The Doors en Bob Dylan. En er is meer. De middag en de avond van Hemelvaartsdag. Je kan erbij zijn, gratis kaartjes. Wat moet je daarvoor doen? Let op. Nou, gewoon even je motivatie doorgeven. Waarom zou jij nou graag naar Tribute at the Park willen? Laat dat even weten. Dat kan in één zinnetje. Gewoon even je enthousiasme uiten, dat is het. Hè? Waarom zou je graag naar Tribute at the Park willen? En app het dan naar 06-47-47-0022. En dan gooi ik alles in een hoge hoed hier in de studio bij Regio 8. En tussen 9:30 en 10:00 haal ik er eentje uit. Die bel ik terug en die heeft gratis kaartjes gewonnen. En waarom zou jij dat dan niet zijn? 0647.

0: Wakker worden met Fateless. Goedemorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Ja, het laatste nieuws over de Graafschap. De Graafschap begint onder leiding van de nieuwe trainer. Ken je zijn naam al? Ja, Thomas. Thomas Duivenvoorde. Inderdaad, de nieuwe trainer van de Graafschap. Onder leiding van deze man begint het team op zaterdag 20 juni aan het nieuwe seizoen. Dat is al vrij snel, hè? Nu even vakantie dan. De spelers worden op die dag, de 20e juni, verwacht op stadion de Vijverberg voor een fysieke test. Een dag later staat de eerste veldtraining al op het programma. Dat gebeurt in Zelhem op de velden van de vierde klasse ZZC 20. Dus daar kan je ze gewoon even zien. Even wat foto's maken. Misschien een gesprekje voeren met de spelers als je dat zou willen. Dus dan moet je naar Zelhem op 21 juli aanstaande. En op die dag zal de selectie daar, net als vorig jaar zomer, de hele voorbereiding trainen. Dus langer dan de 21ste. Je moet naar Zelhem vanaf juni als je echt een groot aanhanger bent van de superboeren. Ondanks dat het feestje niet doorgaat voor de Eredivisie. We wachten nog 1 jaar. Maar volgend jaar gaat het echt gebeuren. Dat heb ik vaker gehoord, oké, maar we houden de moed erin. Zo moet je maar denken natuurlijk. Hè. Dit is Regio 8, kreeg van Sylvia net een berichtje. Sylvia Geurts, ze is onderweg en zit met de dopjes in haar oren in de bus tussen Doetinchem en Winterswijk. Ze zegt, het is zo'n leuk liedje. Ik hoorde hem laatst een keer ergens voorbij komen. Ik vind hem grappig en ik weet niet of je hem durft te draaien. Wat? Tegelijk moet je niet zeggen dat ik het niet durf, want dan ga ik het gewoon juist doen. Het gaat om deze plaat en hij is zo vrolijk. Fluitend je dinsdag instappen. Wie wil dat niet natuurlijk, hè? Juist, deze man. Ken je hem nog? Dit is Roger Whittaker.

0: had een tegel. Ja, een tegeltje kunnen zijn. Ik zit te denken, zal ik het erop schrijven? Always the sun voor Gerrit Vossers. Die gedachte, die man is altijd positief. En je hoort hem zo direct ietsje de 8:30 voorbij komen met het weer voor de komende dagen. Dit waren trouwens de Stranglers. Zo direct gaat het in het nieuws met Bart onder andere over een harde knal. Die werd gistermiddag gehoord in Doesburg. Wat schuilt daarachter? Je hoort het over 2 minuten.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de

0: Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Na 12 jaar stopt Ingrid Lambrechts als wethouder van Doetinchem. De 63-jarige CDA-bestuurder zat sinds 2014 op haar post en hield zich vooral bezig met woningbouw, ruimte- en asielzaken. Toen ze begon lag de woningbouw in de stad nog behoorlijk stil, maar inmiddels wordt er op veel plekken flink gebouwd. Lambrechts ziet de ontwikkeling van de wijk Iseldoks als een van de grootste successen uit haar tijd als wethouder. Bewoners van de wijk Lodderau in Doesburg zijn gistermiddag opgeschrikt door een harde knal bij een elektriciteitskast. De brandweer kwam erbij, maar het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk brand is uitgebroken. Door het incident kwamen zo'n 16 straten in de buurt zonder stroom te zitten. Netbeheerder Liander kwam ter plaatse om het probleem op te lossen. Rond 8:15 was de storing verholpen en had iedereen weer stroom. Een pasgeboren kalfje zorgde afgelopen weekend voor flinke paniek bij de familie Teunissen in Sinderen. Het beestje was pas 3 dagen oud toen het ontsnapte en spoorloos verdween. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, waarbij zelfs een drone met een warmtecamera werd ingezet om het beestje in de omgeving op te sporen. En dat bleek de gouden greep. Het dier werd wel een dag later gezond en wel teruggevonden op het erf van de buren. Inmiddels staat het kalfje weer veilig in de stal bij de rest van de kudde. Op de kruising van de Melkweg en de Cornelis Misetstraat in Doetinchem zijn gistermiddag een lesauto en brommer met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de lesauto wilde links afslaan, maar zag daarbij de vrouw op de brommer over het hoofd. De bestuurster van de brommer is in de ambulance nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De leerling in de lesauto en de instructeur kwamen met de schrik vrij en bleven ongedeerd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
3: Dankjewel, Bart.
4: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: Beste weerboer, goedemorgen uit Silvolde.
5: Goedemorgen.
3: Maar daar ben je niet, hè? Je bent weer ergens onderweg in de buurt van Doetinchem, gok ik.
5: Nee, Westendorp.
3: Westendorp, het altijd gezellige Westendorp.
5: Richting Lochem, ja.
3: Ja, ja. Jazeker,
5: ik moet,
3: mooi.
5: Ik moet alleen Bart even corrigeren, want het kalfje was niet van de familie Teunissen, maar de familie Barink.
3: Oké, okay, Bart! Kom eens even. Ja, hij is alweer een ontbijtje aan het verwerken hier.
5: Ja,
3: ik meld het zo even bij hem, want dat kan dus echt niet. Nog één keer. Het kalfje was van de familie...
5: Barink.
3: Barink gaan we nooit meer vergeten. En dan het weer voor deze dinsdag.
5: Ja. Ja, je had net over positief altijd, maar ja, ik probeer mijn best te doen voor de komende dagen. Want ja, het is niet echt alles. We mogen 18 graden hebben, daar hebben we al vaker over gehad. En vandaag hebben we op zich nog wel een aardige dag. De buitjes die trekken, nou, de laatste buitjes trekken weg. En daarachter zitten wel wat opklaringen. De zon die komt er dan af en toe door. En vanmiddag dan is de zon er wat beter bij. Ontstaan wel wat stabel ook, waar de zon soms wat achter zit. Maar verder, temperaturen, 13 graden is wel het maximum vandaag. Bij een wind die dan matig is uit westelijke richtingen. Nou, vanavond en komende nacht, dan gaat het opnieuw af en toe wat regenen. Het koelt dan af naar 1 graad of 6. Ja, en morgen, dan hebben we te maken met toch wel geregeld buien. Wordt het ook niet meer dan 12 tot 13 graden. En ja, tijdens die buien koelt het ook flink af. Dan is het denk ik amper 10 graden. En verder, ja, een kleine kans op een klap onweer erbij. Nog in de middagperiode. En ook nog misschien wat korrelhagel. Dat heeft ermee te maken dat de bovenlucht bijzonder koud wordt. En die zorgt dan ook voor dat die buien wat vergezeld gaan met onweer of wat korrelhagel. En ja, donderdag is eigenlijk ook zo'n dag waarin het ook met buien gepaard gaat. Vooral in de middagperiode, rond de middag, de stevigste buien. Daarna wordt het allemaal wat rustiger en neemt de buiigheid ook af. Dus de tweede helft van de donderdag, later op de dag dan... donderdagmiddag moet ik zeggen, dan ziet het er wat beter uit. Maar donderdag is het in eerste instantie ook 12, 13 graden. En hebben we ook tijdens die buien temperaturen van onder de 10. Vrijdag en in het weekend, dan wordt het langzaam wat beter. Vrijdag valt er nog wel een enkel buitje, maar de zon die gaat wat vaker erbij komen. En dan wordt het 15 graden, 15 tot 16 graden. En dat zal in ieder geval zaterdag ook zo zijn, een graad of 15 tot 16. En zondag, dan lijkt het beste dag te worden voorlopig met 17 tot 18 graden. En meest droog, met ook wel een geregeld zon erbij.

0: de mensen die vorstgevoelige plantjes buiten hebben staan in de nacht naar de vrijdag en ook in de nacht naar de zaterdag, dan kan er zomaar weer een graadje vorst voorkomen. Dus dat is ook nog even uitkijken. We zitten in de ijsheiligen tot en met donderdag, maar het is een beetje verlaat. Of de ijsheiligen moeten we volgende keer wat langer maken. Maar dat zit er in ieder geval nog aan te komen. Dat de kans erop is groot is dat er wat vorst aan de grond is.
1: Ja, dus de cactussen die ik in mijn achtertuin heb staan, die moet ik er echt uittrekken nu.
0: Ja, die moet je echt of een schermpotje overheen zetten.
1: Oh ja, dat is ouderwets. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat trucje ga ik uithalen. Oké, dankjewel. Ik spreek je om 9:30 weer. Dankjewel, Gerrit.
0: Goed gedaan.

De dansvloer act voor Mike Williams en Hartwell. I'm not sorry. Misschien herken je het volgende wel. Je leidt je leven met een hoop lol en je maakt van alles mee. Je kan er hele boeken over schrijven en soms gaat in jouw leven iets anders dan je had verwacht. En dat je had gehoopt, dat je dacht van wat krijg ik nou dan op mijn pad? Dat geldt ook voor een man die je elke dag de afgelopen jaren hebt gehoord in dit radioprogramma. Heini, voor het verkeer, onze, ik zeg altijd, swingende taxichauffeur. En dan zat hij achter het stuur en dan gaf hij allerlei informatie over problemen op de wegen, de lokale wegen, in de Achterhoek en de Liemers. En die afslag is hij nu even ingegaan, dus je hoort hem de komende tijd niet bij Regio 8. Dat respecteer ik natuurlijk, Heini. Alle goed, jongen, voor de komende tijd. En ik hoop je gauw weer te spreken. En wat hij dus deed, dat is die informatie geven over het verkeer in de regio. Dus, ik ben eigenlijk misschien wel op zoek naar jou. Als jij hier in de regio rondrijdt, wat kom je tegen van wegen die zijn afgesloten? Wat niet iedereen zomaar weet. Of een flitser die je hebt gezien. Ben jij of ken je iemand die op de hoogte is van de wegen in de regio? Of sowieso als je een route rijdt, dat je denkt, oh, dat wil ik wel even melden. Meld je dan even nu bij Regio 8. Dankzij jou kunnen we dit programma nog groter maken met die directe informatie uit de regio. Wat betreft het wegdek, hè, wegdekinfo. 0647470022 als je ons op de hoogte zou willen brengen. Of je kent iemand die dat zou willen doen. Even een appje sturen. 0647470022.

van Zulu en Too Good To Be Forgotten. Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Hij is inmiddels al de 65 gepasseerd. En het gaat nog steeds erg lekker met hem. Sterker nog, de 66 tikt hij aan zo'n beetje. Gerard Joling, en dit is zijn nieuwe single. Niet voor één keer, zo heet hij.

Ik kan me nog herinneren, de allereerste bungee jump sprong. Dat is echt heel lang geleden. Ik kreeg een uitnodiging en toen werd deze plaat op de radio gedraaid. En dan mocht ik tijdens deze plaat, die duurt... Een minuutje of vier ongeveer. Nadenken, zeggen ja of nee. Ga je springen of niet aan zo'n touw? Uiteindelijk nog niet gedaan. Als iemand mij kan overtuigen, wil ik nog wel een keer het overwegen om het een keer te gaan doen. Dat is een parachutesprong. Ik zit net op het randje. Hè? Het randje van zo'n vliegtuig. Net nog even niet doen, maar ja, iedere keer als ik deze plaat draai, moet ik eraan denken. En misschien jij ook wel dat je een keer zou willen gaan springen. Van Halen hoorde je zojuist.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Aanstaande zondag speelt Ulfse Boys vanaf 2:00 de volgende thuiswedstrijd in de competitie tegen FC Berg uit Zeerenberg. De wedstrijdsponsor is Mekkings, sportshop uit Ulft. Mekkings Sportshop is dé sportspecialist voor de regio en heeft een ruim assortiment aan kleding, schoenen en accessoires op het gebied van functionele sporten en sportieve vrije tijd. Wedstrijdsponsor Mekkings Sportshop en algehele hoofdsponsor van Ulfse Boys, de Hendrikse Groep Ulft, wensen u een sportieve wedstrijd.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het Statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis. Hoe het met hem is, kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgestoten. Die is nu weer open. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n €20 extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer €20 per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendrikse sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendrikse, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
10: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
14: Is dat bijna Pinksteren?
10: Festivalachterland.nl.
15: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
16: Hemelvaartsdag geopend.
17: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Marcel Vermeer.
20: Hey, goedemorgen, win gratis kaarten voor het evenement op Hemelvaartsdag in Ulft. Tribute at the Park. Die kaarten gaan er zo uit. En jij kan dus de winnaar zijn. Tot 10 uur is dit

0: Het zijn toch wel een van de betere teksten. Ik dacht, een beetje educatief met dit soort plaatjes. Geweldige tekst. Het is Ali en Two Times. Zo, goedemorgen. Regio 8 met om 10:10. Meindert Bursink. Hij is van Achterhoeknieuws.nl. Praat je bij over die site. Eens even kijken wat erin zit. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, ik kwam een mooi verhaal tegen over de geschiedenis van het vragende veen. Vertel ik zo meer over.
0: Het vragende veen, dat roept gelijk ook weer vragen op bij sommige mensen. Van waar ligt dat dan ook alweer in de regio? Nou, tussen Lichtenvoorde en Winterswijk. Het vragende veen, straks weer erover. 10:10. Even lekker wakker worden. Sterke bak koffie, een hele sterke bak koffie. En deze gasten, Ram Jam. Oh!

0: eind jaren 70. Frankie Valli.
1: Regio 8.
0: Goedemorgen, 10 minuten voor 9:30. Vanmiddag hoor je Veerle tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma Get Equip vanuit Doetinchem. Straks tussen 12 en 2 hier. Ik heb nieuws over de superboeren, want de Graafschapsspeler Roan Besselink mist de allereerste wedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen in augustus. De verdediger werd afgelopen zaterdag in de play-off-wedstrijd tegen Almere City FC uit het veld gestuurd. Dat gebeurde in de 84ste minuut. Hij kreeg rood toen hij de doorgebroken Bas Huisman van Almere City torpedeerde. Zeg maar de weg afsneed richting een mogelijk doelpunt. De tuchtcommissie van de KNVB deed Besselink een schikkingsvoorstel van één duel. En dat is door de speler en door de Graafschap geaccepteerd.

Op het randje van het afscheid van Diana Ross van de Supremes en toen scoorde ze heel veel hits. Daarna gingen die andere dames nog wel even door met een nieuweling. Maar dat werd eigenlijk niet zoveel. Helemaal niks eigenlijk. Diana Ross, legendarisch natuurlijk voor de Supremes. Stap in the name of love. Het is 3:50. Goedemorgen, de ochtendshow van Regio 8. Dit is Achterhoek, wordt wakker. Het nieuws zo direct met Bart Meijer. Het gaat onder andere over een wethouder die afscheid heeft genomen. In Doetinchem. Het is een dame en je hoort haar zo direct ook. Yeah.

één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl.

0: gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets. Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
5: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar. 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de kruising van de Melkweg en de Cornelis Misetstraat in Doetinchem zijn gistermiddag een lesauto en brommer met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de lesauto wilde links afslaan, maar zag daarbij de vrouw op de brommer over het hoofd. De bestuurster van de brommer is in de ambulance nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De leerling in de lesauto en de instructeur kwamen met de schrik vrij en bleven ongedeerd. Bewoners van de wijk Loddero in Doesburg zijn gistermiddag opgeschrikt door een harde knal bij een elektriciteitskast. De brandweer kwam erbij, maar het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk brand is uitgebroken. Door het incident kwamen zo'n 16 straten in de buurt zonder stroom te zitten. Netbeheerder Liander kwam ter plaatse om het probleem op te lossen. Rond 20:15 was de storing verholpen en had iedereen weer stroom. Een pasgeboren kalfje zorgde afgelopen weekend voor flinke paniek bij de familie Barink in Sinderen. Het beestje was pas 3 dagen oud toen het ontsnapte en spoorloos verdween. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, waarbij zelfs een drone met een warmtecamera werd ingezet om het beestje in de omgeving op te sporen. En dat bleek de gouden greep. Het dier werd wel een dag later gezond en wel teruggevonden op het erf van de buren. Inmiddels staat het kalfje weer veilig in de stal bij de rest van de kudde. Ingrid Lambrecht stopt na 12 jaar als wethouder van Doetinchem. De 63-jarige CDA-bestuurder zat sinds 2014 op haar post en hield zich vooral bezig met woningbouw, ruimte en asielzaken. En er is veel veranderd in de afgelopen jaren.
8: Ja, eigenlijk voor mijn gevoel zijn het een beetje 3 periodes geweest. Want in 2014, toen ik begon, zaten we nog helemaal midden in de crisis. En we waren onderdeel van een krimpregio en we mochten geen woningen bouwen. En 6 jaar later hebben we met elkaar bedacht dat we wilden groeien als Doetinchem. En weer 6 jaar later zijn er volgens mij hele mooie stappen vooruitgezet om Doetinchem wat dat betreft nog aantrekkelijker te maken.
7: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: Vandaag is het ook fris. Vanmorgen heb ik nog mensen met handschoenen zien fietsen. Maar dat is geen overbodige luxe. We hebben te maken met wat wegtrekkende buitjes. Daarachter zit de zon er ook af en toe wel wat bij. Vanmiddag is het overwegend droog, maar het wordt niet warm. De maximumtemperatuur ligt zo rond een graad of 13 bij een matige wind uit de meeste west- tot noordwestelijke richtingen. Vanavond en komende nacht dan hebben we te maken met wat regen dat overtrekt. Koelt dan af naar 4 tot 5 graden. En morgen dan hebben we te maken met toch wel een natte dag. Er vallen geregeld buien, vooral in de middag stevige buien. Temperaturen komen niet verder uit dan 12 tot 13 graden, maar in de buien is het niet meer dan een graad of 10.

gewoon hier uit de regio. En ze schrokken er zelf ook van. Het is 1977. En ze stonden zomaar op nummer 1 in de top 40. En de nationale hitparade, zoals het toen heette. Met onder andere natuurlijk Jan Rietman. Die ken je waarschijnlijk nog wel, hè, als presentator van Los Vast. En een hele goede muzikant. Lontaloni en de Shakers. De herinneringen aan vooral de jaren 50, die kwamen naar voren bij dit fijne liedje. Nummer 1 dus, in 1977. De doorbraak van Normaal in dat jaar weet je waarschijnlijk ook nog wel. En we hadden ook een piratenzender in de Achterhoek. Weet je nog wat het was in 1977? Ze begonnen toen Radio Milano. Dat groeide uit tot een van de populairste piratenzenders hier in de Achterhoek. Het is even geleden, maar misschien zit het nog ergens in je geheugen. En 1977, op Hemelvaartsdag notabene, was het zover. Wat waren we er trots op. Want hij kwam gewoon naar de Achterhoek. Naar Lochem. Georganiseerd door een jongen van 17, ene Joost uit de Achterhoek. Hij had het voor elkaar gekregen dat Chuck Berry naar Lochem kwam. Hemelvaartsdag 1977. En voor de jongere luisteraars die denken, wie is dat ook alweer? Nou, je zou

0: Echte rock. Om 9:50 bij Regio 8. Zo, goedemorgen. Skunk & Nancy natuurlijk. En daarvoor nog Chuck Berry. No particular place to go. En dan is het tijd voor Meijndert Bussink op de valreep van deze ochtendshow bij Regio 8. Meijndert Bussink werkt voor Achterhoeknieuws.nl. Dat is een mooie site met heel veel nieuws en achtergrond uit de regio. Check hem even. Dus Achterhoeknieuws.nl. En Meijndert praat je bij je over de editie van deze dinsdag 12 mei.
1: Ja, goedemorgen, Marcel. Ja, we beginnen in Vragende, want tussen Lechtenvoorde en Winterswijk, 3 kilometer ten oosten van Vragende, ligt een uniek hoogveengebied, het Vragende Veen. Rond het Vragende Veen heerst spanning, mystiek en strijd. Spanning omdat het een schuilplaats voor onderduikers was in de Tweede Wereldoorlog. Mystiek vanwege de gevaarlijke veenputten, waarbij de witte wieven een rol spelen. En strijd door het versnipperde eigendom, schrijft correspondent Barbara Pavanati deze week in onze krant De Elna. Mooi verhaal over het Vragende Veen. Uitgebreid verhaal met ook plaatjes erbij. Is nu ook te lezen online bij achterhoeknieuws.nl/natuur. En dan gooi even naar Vorde, naar Wichmond. Want een digitaal fietslabyrint waarmee bewoners van zorgcomplex De Hakforterhof in Vorde straks vanuit hun stoel kunnen fietsen. Ook nog eens virtueel door hun eigen thuisomgeving. Kosten zo'n €15.000. Dat bedrag hopen Wichmonder Jan Pietersen, 82, en zijn dochter Elisa Turnhout, 52, uit Warnsveld in de komende weken bij elkaar te brengen met hun gezamenlijke fietstocht naar het Spaanse pelgrimsoord Santiago de Compostela. Komende maandag, 18 mei, dan vertrekken de twee, en in ruim 4 weken verwachten ze de afstand van zo'n 2550 kilometer te volbrengen. Hij heeft correspondent Luc Stam deze week in onze krant het contact. En wie meer over die actie wil lezen, kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Of meteen naar de actie via janfietst.kaart.co. En dan gewoon nog eventjes naar Hengelo, naar Zelm. Want het is natuurlijk hemelvaart donderdag. Veel activiteiten vinden dan plaats. Maar de echt eeuwenoude unieke traditie in de gemeente Bronckhorst is donderdag 14 mei. Dan worden namelijk weer roggebroden aangevoerd bij de Mulders Fluiten aan de Zelmseweg 44 tussen Hengelo en Zelm. Daar worden smakelijke roggebroden gewogen en geveild. Vorig jaar maar liefst £500. De opbrengst gaat naar een goed doel en de toegang is gratis. Sinds 1529 mochten alleen boeren die eigenaar waren van een boerderij op de markengronden van het Gooi, Dunsborg en op de Zelmer, Hattemer, Marken plaggen en turf steken. Elk jaar op Hemelvaartsdag moesten dan een roggebrood voor minstens £22 leveren. Leuk verhaal dus over bijna 500 jaar roggebrood wegen bij de Mulders Fluiten. Ze lezen bij achterhoeknieuws.nl/culturen. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen.
0: Yo.

0: Uit de tijd dat Boney M zich nog moest bewijzen, 1976. Want dit was hun allereerste succes. En dat zou nog een jaartje of nou 8 zeker duren. Boney M, Daddy Cool, tot zover deze ochtendshow. Morgen meer om 7:00. En vergeet Balthasar niet, met heel veel jongeren om hem heen voor het programma Get a Grip. Vanuit Doetinchem om 12:00. En Veerle is er om 3:00.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10:00. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna €7 miljoen betalen. Dat heeft de autoriteit Consumentenmarkt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Er vielen bij de aanval ook 7 gewonden, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks het staakt het vuren dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgestoten. Die is nu weer open. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Zometeen bij Regio 8.

0: de hoek.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar Restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
3: Ja, wo gibt's denn sowas?
2: Bij Restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
3: Doppel Adler. Goed und lekker.
4: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de Sterkste Man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Helleje! Spoedklus en niet het juiste materiaal bij je? Geen probleem. Bouwcenter heeft 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. En met 86 vestigingen zijn we altijd dichtbij. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
5: HCI doet je huis goed.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bewoners van de wijk Loddero in Doesburg zijn gistermiddag opgeschrikt door een harde knal bij een elektriciteitskast. De brandweer kwam erbij, maar het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk brand is uitgebroken. Door het incident kwamen zo'n 16 straten in de buurt zonder stroom te zitten. Netbeheerder Liander kwam ter plaatse om het probleem op te lossen. Rond 20:15 was de storing verholpen en had iedereen weer stroom. Een pasgeboren kalfje zorgde afgelopen weekend voor flinke paniek bij de familie Barink in Sinderen. Het beestje was pas 3 dagen oud toen het ontsnapte en spoorloos verdween. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, waarbij zelfs een drone met een warmtecamera werd ingezet om het te door een harde knal bij een elektriciteitskast. De brandweer kwam erbij, maar het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk brand is uitgebroken. Door het incident kwamen zo'n 16 straten in de buurt zonder stroom te zitten. Netbeheerder Liander kwam ter plaatse om het probleem op te lossen. Rond 20:15 was de storing verholpen en had iedereen weer stroom. Een pasgeboren kalfje zorgde afgelopen weekend voor flinke paniek bij de familie Barink in Sinderen. Het beestje was pas 3 dagen oud toen het ontsnapte en spoorloos verdween.

0: bleek de gouden greep. Het dier werd wel een dag later gezond en wel teruggevonden op het erf van de buren. Inmiddels staat het kalfje weer veilig in de stal bij de rest van de kudde. Op de kruising van de Melkweg en de Cornelis Misetstraat in Doetinchem zijn gistermiddag een lesauto en brommer met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de lesauto wilde links afslaan, maar zag daarbij de vrouw op de brommer over het hoofd. De bestuurster van de brommer is in de ambulance nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De leerling in de lesauto en de instructeur kwamen met de schrik vrij en bleven ongedeerd. Ingrid Lambrecht stopt na 12 jaar als wethouder van Doetinchem. De 63-jarige CDA-bestuurder zat sinds 2014 op haar post en hield zich vooral bezig met woningbouw, ruimte en asielzaken. En er is veel veranderd in de afgelopen jaren.
1: Ja, eigenlijk voor mijn gevoel zijn het een beetje drie periodes geweest. Want in 2014, toen ik begon, zaten we nog helemaal midden in de crisis. En we waren onderdeel van een krimpregio en we mochten geen woningen bouwen. En 6 jaar later hebben we met elkaar bedacht dat we wilden groeien als Doetinchem. En weer 6 jaar later zijn er volgens mij hele mooie stappen vooruitgezet om Doetinchem wat dat betreft nog aantrekkelijker te maken.
0: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Almere. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 op een Amsterdams kinderdagverblijf waar hij werkte als invalkracht. En het onzedelijk betasten van een 13-jarige jongen die aan zijn zorg was toevertrouwd. Ook zou hij kinderpornografische afbeeldingen hebben gemaakt van 2 kinderen, een jongen van 3 en een baby. Er loopt nog een onderzoek naar 9 andere kinderen van wie Jan B. naaktfoto's maakte. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege de concurrentie. Ook in Nederland waren er vaak medicijntekorten. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de autoriteit Consumentenmarkt, ACM, bepaald. Volgens ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Ondanks het staakt het vuren, dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Schuren, afplakken, lakken.
3: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
5: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
6: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
5: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.

0: Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Regio 8, headlines.
3: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Almere. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat...
1: Meester, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Regio 8, headlines.
3: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Almere.

stuiten vanwege de concurrentie. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: in de Lidl Plus-app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Volgens de Duitse defensiestaatssecretaris Sebastian Hartmann moet Europa voor voldoende afschrikking zorgen. Denk daarbij aan logistiek en de inzet van troepen. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Het Finse Finnair scoort het slechtst, gevolgd door de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling en de Britse maatschappijen Ryanair en EasyJet. Daarna volgt dus KLM. Het hoogst scoorde de Spaanse maatschappij Iberia. Lightride vergeleek miljoenen vluchtgegevens en klantbeoordelingen. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege die concurrentie. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Trump zelf mag zich volgens de Amerikaanse grondwet na 2 ambtstermijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. De voormalige presidentskandidaat voor de Democraten, Kamala Harris, overweegt om zich in 2028 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
3: Is dat bijna Pinksteren?
2: Festivalachterland.nl.
4: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
5: Op zoek naar tuinmeubelen die passen bij u en uw tuin? Kom dan naar Goossens Atomica in Hengelo. De tuinmeubelspecialist van de Achterhoek. Neem eens een kijkje in onze showroom en laat u verrassen door ons brede aanbod in tuinmeubelen en accessoires. Goossens Atomica Tuinmeubelen. Het bedrijf waar service nog hoog in het vaandel staat. U vindt ons aan de Steenderenseweg 11 in Hengelo. Kijk ook op goossensatomica.nl.
6: We zijn Hemelvaartsdag, geopend van 11 tot 4 uur.
7: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
8: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Het is even na 12 graden op deze 12 mei. En buiten is het ook 12 graden.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Een hele goede middag, jongeren.
2: Goedemiddag.
0: Big Nout, wat is je nieuws vandaag?
3: We hebben weer een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
0: Ook bij ons is welkom Kimberly.
2: We gaan het hebben over een bijzonder theaterconcert.
0: Vandaag 12 mei, een bijzondere dag, Jochem.
4: Het is vandaag Nationale Limerickdag.
0: Dit en nog veel meer, waaronder de CB Jam aankomende donderdagavond hier in ons

0: Shawn Mendes. Je luistert naar Get a Grip Live vanaf de Milky Way voor Regio 8. Elke werkdag tussen 12 en 2. Aankomende donderdag en vrijdag zijn we er niet, dan zijn we vrij. Alleen donderdagavond, dan is er een bijzondere uitzending, CB Jam. Het is een live event wat we gaan proberen aankomende donderdagavond op Regio 8. Tussen 8 en 10, daar straks meer over. Nu gauw naar de redactie. Daar zit hij, onze rots in de branding, Nout.
1: Zoals elke dag is Sean weer de straat opgegaan om aan iemand te vragen, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Ja, met weer. Zo voor de mensen die buiten werken en dan gaat sneeuwen of keihard regenen of het is heel koud.
4: En het weer, ik hoor het werkproces met het weer. Maar wat voor werk doe je dan?
3: Ik werk in de installatietechniek, onder de verdering. Dus momenteel staat nog geen gebouw, niks. En werken we aan de riolering onder het gebouw.
4: En dat kan goed koud worden?
3: Dat kan heel koud worden, ja. Vooral als het in de winter is. Dan.
4: Maar dan zeggen ze er ook wel eens, op de kou kun je kleden?
3: Ja, maar soms kan je er niet tegen kleden. Soms moet je ook, soms heb je handschoenen aan, maar soms moet je die ook uitdoen. Dat je anders bijna geen gevoel in je handen hebt. En dan moet je gewoon, dingen vastpakken.
4: Ja, dat sta ik al als een man van de radio niet bij stil natuurlijk. Maar normaal gesproken vraag ik naar de oplossing. Maar ja, tegen moeder natuur kan niet gestreden worden. Hoe gaan we daarmee om?
3: Ja, gewoon doorgaan. Je kan er niet veel tegen doen. Dus gewoon doorgaan.
4: Gewoon doorbikkelen, zo gaat dat toch?
3: Ja, zo gaat het.
4: Hey, dankjewel en heel veel succes met de kou en het beroep dat je hebt. Ik denk wel dat in deze dagen, daar kijk je naar uit, hè?
3: Ja, dat zeker.
4: Hey, dankjewel.
3: Tot bedankt.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaar.nl

0: lekker plaatje, hè? Het, Paula Abdul was dat, jongens. Goed, volgende week. Dan is het Pinksteren en dan is Achterland er weer, Jochem.
1: Ja, en dat belooft een heel spektakel te worden. Vrijdag 22 mei krijgt Jong Muzikaal Talent het podium tijdens de Schools Out Showcase op het Achterland Festival in Doetinchem. In samenwerking met het Amphion Cultuurbedrijf gaan leerlingen van het Almende College, Houtkamp College, Panora Lyceum en het Metso College van 5:30 tot 7:30 de sterren van de hemel spelen met live muziek. Maak je klaar voor spetterende performances en een verrassende act vol energie en passie? Kom kijken, support lokaal talent en ontdek de artiesten van de toekomst.
0: Volgende week vrijdag, locatie dus, De Bleek, Achterland, Schools Out Showcase heet het. Vanmorgen waren er hier wat repetities. Te gast was vanmorgen een band genaamd Reset Protocol. En je moet voorstellen, 14, 15, 16-jarigen... die steken hun pluggen van de gitaar in de versterkers. En dan hoorden wij dit. We waren buitengewoon verrast. Luister.

0: Niet normaal dit, hè? Oh, I feel lost. Reset Protocol. Dankjewel Ben Snelting voor het regelen. Volgende week dus die showcase op het Achterland Festival. Een geweldig gebeuren gaat dat worden. En wij waren verrast. 14, 15 jaar oud waren ze. Twee gitaartjes, één stemmetje. Het is
1: bizar.
0: Goed, wij gaan de plaat draaien de komende week. Sowieso, en wie weet wordt het wel regio 8 tip ook nog, om maar even gek te doen. Goed, vandaag het is 12 mei, een bijzondere dag.
2: Op Nationale Limerickdag schrijft iedereen blij de vreemdste gedichten op ritmische rij. Met vijf rare zinnen vol grappen en spinnen, want vandaag hoort een limerick erbij.
0: Dat was hem al.
1: Dat was hem.
0: Helemaal goed. Goed, op weg naar het nieuws zometeen van 12:30 voor de Achterhoek en de Liebers.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Regio 8 nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Ingrid Lambrecht stopt na 12 jaar als wethouder van Doetinchem. De 63-jarige CDA-bestuurder zat sinds 2014 op haar post en hield zich vooral bezig met woningbouw, ruimte- en asielzaken. En er is veel veranderd in de afgelopen jaren.
12: Ja, eigenlijk voor mijn gevoel zijn het een beetje drie periodes geweest. Want in 2014, toen ik begon, zaten we nog helemaal midden in de crisis. En we waren onderdeel van een krimpregio en we mochten geen woningen bouwen. En 6 jaar later hebben we met elkaar bedacht dat we wilden groeien als Doetinchem. En weer 6 jaar later zijn er volgens mij hele mooie stappen vooruitgezet om Doetinchem wat dat betreft nog aantrekkelijker te maken.
11: Een pasgeboren kalfje zorgde afgelopen weekend voor flinke paniek bij de familie Barink in Sinderen. Het beestje was pas 3 dagen oud toen het ontsnapte.
12: Drie periodes geweest. Want in 2014, toen ik begon, zaten we nog helemaal midden in de crisis. En we waren onderdeel van een krimpregio en we mochten geen woningen bouwen. En 6 jaar later hebben we met elkaar bedacht dat we wilden groeien als Doetinchem. En weer 6 jaar later zijn er volgens mij hele mooie stappen vooruitgezet om Doetinchem wat dat betreft nog aantrekkelijker te maken.
11: Een pasgeboren kalfje zorgde afgelopen weekend voor flinke paniek bij de

0: een warmtecamera werd ingezet om het beestje in de omgeving op te sporen. En dat bleek de gouden greep. Het dier werd wel een dag later gezond en wel teruggevonden op het erf van de buren. Inmiddels staat het kalfje weer veilig in de stal bij de rest van de kudde. Bewoners van de wijk Loddero in Doesburg zijn gistermiddag opgeschrikt door een harde knal bij een elektriciteitskast. De brandweer kwam erbij, maar het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk brand is uitgebroken. Door het incident kwamen zo'n 16 straten in de buurt zonder stroom te zitten. Netbeheerder Liander kwam ter plaatse om het probleem op te lossen. Rond 8:45 was de storing verholpen en had iedereen weer stroom. Op de kruising van de Melkweg en de Cornelis Misetstraat in Doetinchem zijn gistermiddag een lesauto en brommer met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de lesauto wilde links afslaan, maar zag daarbij de vrouw op de brommer over het hoofd. De bestuurster van de brommer is in de ambulance nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De leerling in de lesauto en de instructeur kwamen met de schrik vrij en bleven ongedeerd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
1: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
2: Regio 8. Get a grip. De stem van de jongeren.

Talk Talk en It's My Life hier bij Regio 8. Zometeen alles over het bijzondere theaterconcert With a Little Help. Maar nu eerst de Armin van Buuren. Hier is Sunny Days.

0: Edwin van Buren en Sunny Days hier bij Regio 8. Snel door. Het leven van Joe Cocker komt tot leven in het theaterconcert With a Little Help. Waarin muziek en verhaal samenkomen. Bij ons in de studio is Theo Zoontjes. Hij is verantwoordelijk voor het theaterdeel. Theo, welkom. Wat maakt With a Little Help anders dan een gewoon muziek- of tributeconcert?
1: Het is een theaterconcert. Wordt dus niet op een festivalterrein gehouden. Het wordt in het theater. In het theater zit het publiek op een andere manier te kijken.
2: Waarom is ervoor gekozen om het verhaal te vertellen vanuit de vrouwen rondom Joe Cocker?
1: Omdat we het daarmee ook anders doen dan anderen. Er zijn heel veel tributebands. Heel veel. En iedereen die dan het verhaal over het leven van de bandleider of van de artiest. Ja, die laten de artiest aan het woord. Ik zeg, ja, maar dat is zo voorspelbaar. En zeker bij rockartiesten, je kan dat leven zo uitleggen. Ja, jong, beroemd, snel aan de drugs, snel aan de drank, in de ellende, in de goot. En dan ga je of dood, of je wordt gered.
2: Wat voegt dat theaterdeel toe aan de muziek?
1: En de volgorde van de muziek. We hebben geprobeerd juist ook het over zijn liefdes te hebben. En hoe hij als jonkie begon. He, daar is zijn moeder aan het woord. En plotseling zijn de liederen die we gekozen hebben, de nummers die gekozen hebben, hangen samen met het verhaal wat wij aan het vertellen zijn.
2: Hoe heb jij het levensverhaal van Joe Cocker vertaald naar het toneel?
1: Ja, allereerst heb ik hem goed ingelezen. Ik heb ook met mensen gesproken die hem gekend hebben. En hebben al eerst goed onderzoek gedaan. En daar heb ik gedacht, wat is de verhaallijn die we kunnen volgen? En welke nummers passen dan bij welke momenten in zijn leven?
2: Wat hoop je dat mensen voelen of meenemen na deze voorstelling?
1: En ik hoop dat ze een soort driedimensionaal beeld krijgen van Joe Cocker en zijn leven. En de mensen om hem heen.
2: Want waar kunnen mensen terecht voor meer informatie of om kaarten te reserveren?
1: Amphion.nl, daar moet je zoeken naar With a Little Help. Dat is de titel van de voorstelling. En op 6 mei wordt het in Amphion uitgevoerd. 16 mei? 16 mei, sorry. 16 mei.
3: U hoorde Theo Zoontjes in gesprek van Sean van Kettenkrip.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Agruniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agruniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vrouwenrechtenorganisatie Women Inc. reageerde bijvoorbeeld door te zeggen dat femicide een nationale noodsituatie is en geen marketingtruc. Walibi trok vanwege de vele kritiek de commercial terug. In 2025 werden er bij de Stichting Reclamecode in totaal 6611 klachten over reclames ingediend. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. De Britse krant The Telegraph schreef dat het ernaar uitziet dat 6 kabinetsleden willen dat hij vertrekt. Volgens bronnen zou het onder andere gaan om de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. In een verklaring van Starmers kantoor staat te lezen dat de Labour-partij een procedure heeft om een partijleider aan te vechten en die is niet in gang gezet. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. Op de Mount Everest, 's werelds hoogste berg, kwamen de afgelopen 14 dagen 3 mensen om het leven. Op de andere bergtoppen verongelukten een Amerikaan en een Tsjech. Voor dit klimseizoen werden in Nepal 492 vergunningen verstrekt om de Mount Everest te beklimmen. Voor zo'n vergunning moet een klimmer al snel €13.000 betalen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. De Duitse defensiestaatssecretaris Hartman zegt dat Europa voor voldoende afschrikking moet zorgen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
12: Hemelvaartsdag geopend.
7: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
13: Ja, wo gibt's denn sowas?
7: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
13: Doppel Adler, goed en lekker.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
15: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
16: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
15: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.
19: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a Grip.
20: Tweede uurtje, Get a Grip, nog steeds buiten bewolking, een graadje of 12. En binnen nog steeds de jongeren.
19: Get a Grip, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
20: Ja, Nout, wat is jouw nieuws dit uur?
21: Ingrid Lamberg neemt afscheid als wethouder.
20: En Kimberly, jij hebt dubbel nieuws.
22: We gaan het hebben over relatiemanipulatie. En daarnaast hebben we ook weer een verjaardag.

0: Shakira en Waka Waka hier bij Regio 8. Ja, Thijs, waar was jij toen dat nummer een hit was?
1: 2010, toch?
0: 2010.
1: Ik denk dat ik met een oranje slappertje op de bank zat.
0: Ja, dat, je bent echt nog...
1: Tuurlijk.
0: Echt zo jong
1: nou,
0: nog?
1: Ik was toen, ik denk 1 of 2. Ja, dan heb je nog wel een slappertje. Ja, ja. Dan heb je wel een slappertje.
0: Ja, Kimberly, waar was jij?
2: Ik zat waarschijnlijk ook nog met een slappertje op de bank. Of, of in
0: ja, ik zat gewoon lekker met de Vuvuzela voor de tv, hoor.
1: Ook ja, Vuvuzela. Dat was dat WK toch helemaal groot geworden.
0: WK 2010, ja. En
2: ja, maar gewoon... daar deed ik niks aan. Ik stond wel altijd, want ik woonde vroeger toen nog, toen dit nummer uitkwam. Ik woonde in een flat en we hadden 2 liften voor onze deur met een spiegel. En dan ging ik altijd, toen dit nummer net uitkwam, zelfs op kleine leeftijd al, voor die lift staan dansen op dit nummer.
1: Ja, ja. Het is ook zo'n leuk nummer.
0: Ja. Zeker. Groot nieuws, Shakira komt komende donderdag 14 mei met een nieuw WK-nummer. Samen met Bad Bunny, het nummer heet Die Die en komt dus aankomende donderdag uit.
2: Nou, ik ga zeker even luisteren.
0: We zijn benieuwd.
1: Ik ga afspelen.
0: Zometeen alles over relatiemanipulatie. Wanneer is Mel Smit?

0: Jel Smit en My Mess hier bij Regio 8. Snel door naar de redactie, want daar zit ze, Kimberly.
1: Relatiemanipulatie. Veel jongeren krijgen te maken met dit. Dat zorgt er ook voor dat na een break-up verhalen verdraaid worden om een ander in een slecht daglicht te zetten. Lorenzo praat hierover met Wesley. Wesley, welkom. Wat zijn jouw ervaringen met relatiemanipulatie?
2: Ja, toch dat er heel veel verdraaid wordt. Als je het uit is met je vriendin of dan op dat moment je ex, dat toch alles eigenlijk bijna verdraaid wordt en alleen maar om jou in een slecht daglicht te zetten.
3: En waarom denk je dat het zoveel voorkomt in deze maatschappij?
2: Nou ja, ik denk zelf persoonlijk dat het zoveel voorkomt gewoon omdat het is toch wat makkelijker voor die meid dan heeft ze de aandacht wie ze wil. Het lijkt meer alsof ze heel graag de aandacht willen hebben.
3: Wat zijn dan de gevolgen dat er misinformatie over jezelf wordt verspreid?
2: De gevolgen daarvan zijn dat je toch bedreigd kan worden, dat mensen je toch willen aanvallen omdat ze meestal toch die ene persoon gaan geloven. En als maar genoeg mensen één persoon geloven, word jij afgeschreven als de boeman dan.
3: Is het verspreiden van misinformatie en het zwart maken van iemand eigenlijk strafbaar?
2: Ja, het is wettelijk gezien is het strafbaar, maar bewijs het maar eens. Het is eigenlijk niet te bewijzen. Dus daarom, het is strafbaar, maar al ga je ermee naar de politie, ze kunnen niks.
3: Kijk, het is natuurlijk een probleem wat best veel plaatsvindt in de jeugd natuurlijk van nu. Alleen, er wordt best wel weinig over gesproken. En waarom wordt er zo weinig over dit probleem gesproken?
2: Ja, ik denk toch dat mensen daar bang voor zijn om erover te spreken. Dat ze dan toch denken van, dan zetten ze de desbetreffende persoon in de aandacht. En zelf gaan ze dan toch in de slachtoffer zitten. Ik denk dat daarom zo weinig mensen daarover durven te spreken.
3: Met dit item willen wij als Gettycrap Media ook het probleem onder de aandacht brengen. En Wesley, heb je nog een bepaalde boodschap? Van stel, het gaat niet goed in een relatie en je bent er niet blij mee of wat dan ook. Hoe zou je het beste aanpakken?
2: Ik zou gewoon denken, blijf eerlijk tegen iedereen. En hou de eer aan jezelf. Dat is het grootste wat ik de luisteraars wil meegeven.
3: Jazeker, dus je hoort het. Als het fout gaat in een relatie, wees er eerlijk over. En als je ergens tegenaan loopt in een relatie, praat het uit met die persoon.
2: Ja, als het mogelijk is met die persoon uit te praten.
3: Jazeker.
2: Doe dat dan, want dat is natuurlijk de makkelijkste oplossing.
1: Je hoorde Wesley in gesprek met Lorenzo van Gettycrap Media.

bij Regio 8. Zometeen na 13:30, dan zijn we er weer met nieuws over de gemeente Doetinchem. Ingrid Lambrechts, die stopte namelijk mee. Ja, en het weer en het weer met Gerrit komt eraan. En natuurlijk ook het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Maar eerst Eddie Konhardt.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, A.

0: het hei. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. EU-buitenlandchef Kaya Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
4: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
6: Vanmiddag hebben we wolkenvelden, maar ook af en toe wat zon. Soms wordt de bewolking wat dikker en moet de zon het onderspit delven. Het blijft zo goed als droog en de temperatuur die liggen rond een graad of 13. Vanavond dan gaat het vanuit het westen wat regen. De komende nachten dan vallen er ook wat buien. Het koelt dan af naar een graad of 5 tot 6. En de wind die blijft matig doorwaaien uit west tot zuidwesten richtingen. Morgen dan wordt het een wisselvallige dag. In de loop van de dag al een enkele bui. In de middag soms stevige buien met een kleine kans op een klap onweer. Het wordt een graad of 13 tussen de buien door. Maar als er een bui valt is het amper een graad of 10.

0: Alex Warren en Fever Dream hier bij Regio 8. Ja, ik moet heel even iets corrigeren. Ik zei namelijk straks dat Shakira met Bad Bunny het WK anthem ging maken met de Shakira en Burna Boy. En inmiddels heb ik ook een preview gevonden. Thijs?
1: Ja?
0: Ben jij benieuwd naar hoe het refrein klinkt van het nummer?
1: Ja, ik kan eigenlijk niet wachten. Want we hebben natuurlijk de, hoe heet het, de huidige versie die vanuit het WK zelf is geproduceerd.
0: Die valt zwaar tegen.
1: Niet iedereen's favoriet heb ik vernomen.
0: Nee, precies. Ja, dus dit is het refrein van Die Die Shakira en Burna Boy.

0: Run, run, run.
1: Run Republic and Run, hier bij Regio 8. Snel naar de redactie, want daar zit hij, Thijs.
2: Yes, yes. Ingrid Lambrecht stopt na 12 jaar als wethouder van de gemeente Doetinchem. De 63-jarige CDA-bestuurder was sinds 2014 verantwoordelijk voor onder andere meer woningbouw, ruimtelijke ontwikkeling en later ook asielbeleid. In die periode veranderde Doetinchem van een gemeente die rekening hield met krimp naar een stad die zich inzet op groei en woningbouw.
3: Ik kijk op een heel goede manier terug op mijn wethouderschap in Doetinchem. En ja, eigenlijk voor mijn gevoel zijn het een beetje drie periodes geweest. Want in 2014, toen ik begon, zaten we nog helemaal midden in de crisis. En we waren onderdeel van een krimpregio en we mochten geen woningen bouwen. Dus ja, die eerste periode was gewoon van, er kon steeds minder. En 6 jaar later hebben we met elkaar bedacht dat we wilden groeien als Doetinchem. En weer 6 jaar later zitten we hier, wat ik al zei, in Iseldox en de Oude IJssel. En zijn er volgens mij hele mooie stappen vooruitgezet om Doetinchem wat dat betreft nog aantrekkelijker te maken.
1: Toen Lambrechts aantrad als wethouder stond de woningbouw in Doetinchem onder druk. Inmiddels wordt op meerdere plekken in de stad volop gebouwd. Vooral de ontwikkeling van Iseldox kijkt ze met trots op terug.
3: Ik geloof er zo in dat het belangrijk is om in dit geval een verlaten industriegebied zo dicht bij de stad om dat te herontwikkelen. We hebben altijd woningen nodig gehad. Ja, en wonen aan het water vinden we met z'n allen geweldig. Dus dat ik dat in 12 jaar tijd van eigenlijk een project wat niet door kon gaan, tot het punt heb zien komen dat het echt gewoon bijna af is. Hè? Een heel klein stukje. Ja, dat vervult me eigenlijk wel het meest met trots.
1: Tegelijkertijd verliep het project niet zonder problemen. Zo zorgde PFAS-vervuiling op het terrein van de voormalige brandweerkazerne voor flinke uitdagingen tijdens de ontwikkeling.
3: En dat betekende dat toen we Iseldox moesten realiseren, bleek dat in het grondwater PFAS zat. En ik moest terug naar de gemeenteraad om 1 miljoen euro extra te vragen om het water zover te zuiveren dat het weer geloosd kon worden op die Oude IJssel. En dat, ik vond dat echt heel zuur, omdat voor mijn gevoel we ook een soort van 1 miljoen in de Oude IJssel gooiden.
1: In haar laatste periode kreeg Lambrechts ook asielbeleid in haar portefeuille. Dat leidde recent tot felle discussies en zelfs rellen rond de komst van een opvanglocatie aan de Terborgseweg. Zelfs spreekt ze van 2 gespannen avonden in de raadzaal.
3: Ons werd het werk bijna onmogelijk gemaakt, omdat mensen letterlijk het stadhuis binnendrongen. Nou, dat was heel raar. Mensen zeiden later tegen mij, je bleef zo rustig. Ja, ik denk van ik kan ook wel in de paniek schieten, maar dat doe je dan. Alleen 2 weken later hadden we toen de besluitvormende raadsvergadering. En toen hebben we in een bunker zitten vergaderen. En dan is die vergadering redelijk vlot verlopen. Maar dan mag je het stadhuis niet uit, omdat de ME de buurt veilig moet verklaren. Dan haal je de landelijke pers. Ja, dan denk ik van hoe diep zijn we gezonken met elkaar.
1: Na 12 jaar is het tijd voor een nieuwe generatie bestuurders en neemt Lambrechts met een goed gevoel afscheid van de politiek. Tot blijdschap van haar familie die uitkijkt naar haar afscheid.
3: Nou, mijn man die kan er wel naar uitkijken dat ik wat vaker 's avonds thuis ben en in het weekend. En wij hebben een geintje onderling. We hebben een paar jaar geleden een Volkswagenbusje laten ombouwen tot een campertje. En die hebben de naam gegeven de Noorderzon. Nou, vertrek je natuurlijk niet letterlijk met de Noorderzon, maar we gaan er wel wat vaker mee reizen.
2: Je hoorde afzwaaiend wethouder Ingrid Lambrechts in gesprek met verslaggever Hidde Vinkenvleugel.

0: Andrew Gold en Never Let Her Slip Away hier bij Regio 8. Snel door naar de redactie, want daar zit Kimberly, een bijzondere verjaardag.
1: Ja, Gerwin, ook wel bekend als Gerspardoel, is de oudste van een tweeling. Hij is onder andere bekend met het nummer Ik Neem Je Mee. Hij is vandaag... Ik weet eigenlijk niet eens hoe oud hij is geworden.
0: Hij is vandaag in ieder geval jarig.
1: Hij komt uit 1981, reken dat zelf maar uit. Hier is Gerspardoel met Ik Neem Je Mee.
0: Hij is vandaag 45 jaar geworden,
1: 45
0: mensen.
1: Jaar!
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Florida. En Wessel hier bij Regio 8. Helaas, jongens, het is er weer 6 minuten voor 2. Onze tijd zit er helaas alweer op.
1: Het gaat snel.
2: De dag
1: gaat
2: zo snel. Dat vliegen om de dag.
0: Het gaat echt heel erg snel. Elke keer. Ja, morgen dan zijn we er gewoon nog.
3: Van 12 tot 2.
0: Van 12 tot 2. Kimberly, jij bent er morgen gewoon weer bij.
3: Zeker. Voor de nieuwe verjaardag natuurlijk.
0: Ja, we gaan niet zeggen wie er morgen jarig is. Dat houden we nog even geheim.
1: Weet je dat wel?
0: Wij weten dat wel.
1: Oké.
3: Jij het ook?
1: Ik weet het niet.
0: Nou, Thijs, jij bent er in ieder geval niet.
1: Nee, ik ben er niet bij.
0: Nout?
2: Ik ben er ook niet.
0: Jij hebt lekker weekend?
2: Ja, ik heb een lekker weekend.
3: Goh, het weekend is net voorbij. Hoe bedoel je lekker weekend?
0: Hij heeft nu al weekend en wij zijn er morgen weer om 12 uur.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen. De plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
13: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Aanstaande zondag speelt Ulfse Boys vanaf 2 uur de volgende thuiswedstrijd in de competitie tegen FC Berg uit Zeerenberg. De wedstrijdsponsor is Mackings Sportshop uit Ulft. Mackings Sportshop is dé sportspecialist voor de regio en heeft een ruim assortiment aan kleding, schoenen en accessoires op het gebied van functionele sporten en sportieve vrije tijd. Wedstrijdsponsor Mackings Sportshop en algehele hoofdsponsor van Ulfse Boys, de Hendriksen Groep Ulft, wensen u een sportieve wedstrijd.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de Sterkste Man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een busje zijn gisteravond op de Ulepasweg in Zeerenberg twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Het busje kreeg geen voorrang, waardoor de aanrijding ontstond. De auto knalde tegen de zijkant van het busje, waarbij de personenauto met name ernstig beschadigd raakte. Er vielen geen gewonden bij het ongeval. Rijkswaterstaat gaat niets veranderen op de A12 voor de Duitse grens, ondanks de dodelijke ongevallen. Hoewel er ruim 12 miljoen euro is uitgegeven, zien experts nog altijd gevaar voor het verkeer in aanloop naar de grenscontrole. Rijschoolhouders spraken al eerder hun zorgen uit. Bestuurders moeten opletten, geven ze aan, maar het verkeer wordt te weinig gewaarschuwd voor files op de A12. Rijkswaterstaat ziet dat anders en houdt zich aan de huidige regels. Bierbrouwerij Wenters uit Winterswijk is dit jaar de enige brouwerij uit de Achterhoek die in de prijzen is gevallen bij de Dutch Beer Challenge 2026. Tijdens de landelijke bierwedstrijd, waarvoor meer dan 400 Nederlandse bieren werden ingezonden, won Wenters goud in de categorie wit bier. In totaal werden 84 medailles uitgereikt. Ruim 800 deelnemers fietsten het afgelopen weekend tijdens Dwarsdeur Zelhem door winkels, autogarages, fabriekshallen en koeienstallen. Mensen uit Zelhem kregen op een sportieve manier een uniek kijkje achter de schermen bij bedrijven waar je normaal gesproken niet zomaar binnenloopt. Het enthousiasme van de deelnemers was volgens de organisatie erg groot. Na de zomervakantie start de voorbereiding voor de editie van volgend jaar. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje doen?

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het aantal Labour-partijparlementariërs dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken, groeit. Volgens de BBC zijn het er voldoende om een leiderschapsverkiezing af te dwingen, maar voor het zover is moeten alle partijgenoten van Starmer zich achter een tegenkandidaat scharen. Eén man is favoriet, het gaat om de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham. Maar hij zit niet in het parlement, dus daarom kan hij niet naar voren worden geschoven. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 10:30 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terechtkwam. Rijkswaterstaat nam contact met de politie op. Na een minuut of 10 kon de politie de fatbiker staande houden. De situatie is ter plekke afgehandeld en de fietser is niet opgepakt, aldus Rijkswaterstaat. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. De politie zal zowel zichtbaar als in burger harder optreden. Uit onderzoek is gebleken dat de Sloterplas een van de locaties is waar Amsterdammers zich onveilig voelen. Naast het inzetten van extra agenten wordt contact gezocht met jongeren op scholen en op straat om voorlichting te geven over straatintimidatie. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt het vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Sinds het uitbreken van de oorlog op 2 maart zijn al rond de 2900 mensen omgekomen. Israël blijft luchtaanvallen uitvoeren en in het zuiden van Libanon zijn Israëlische troepen aanwezig. Volgens het verdrag mag Israël zich tijdens het staakt het vuren wel verdedigen tegen dreigende aanvallen, maar geen offensieve militaire operaties uitvoeren. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
4: Is dat bijna Pinksteren?
3: Festivalachterland.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
9: Den Hartog. Beetje een grijzige dag vandaag, maar het zonnetje heb ik al wel gezien vandaag. Jij ook? Post Malone en Morgan Wallen.

ze hadden even wat help gehad. Is altijd toch wel prettig, hè? Klein beetje hulp op de dag. Kan geen kwaad. Zeker aangezien het dinsdag is. En hoewel de maandag dan wordt gezien als een dag waar mensen dan net weekend hebben gehad en totaal geen zin meer hebben in hun dag, is dinsdag nou niet echt bepaald veel beter. Dus een klein beetje hulp kan helpen. Goed, vandaag hebben we natuurlijk wat regionaal nieuws. En als ik kijk naar het landelijke nieuws van vandaag, dan springt er toch wel meteen het Eurovisie Songfestival uit. Ja, je hoeft er niet per se fan van te zijn. Ik denk dat ik wel ga kijken vanavond. Want Nederland die gaat natuurlijk ook niet meedoen, hè. Voor het eerst in 24 jaar. Dat is best wel bijzonder. Maar het is niet de eerste keer dat wij hebben besloten om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Ook nog eens in 1985 en 1991. En dat was toen omdat het samenviel met de Nationale Dodenherdenking. Ja, dat zal nu niet meer gebeuren, want Eurovisie is altijd midden mei. En het is met Dodenherdenking altijd in de eerste week van mei. Dus hoeven we eventjes ons geen zorgen over te maken. Helemaal niet, aangezien we er niet bij zijn. Spanje, Slovenië, IJsland, Ierland, die zijn er ook niet bij vanavond. Maar waar kunnen we dan? We kunnen nog wel juichen voor België. Hè, dat kan nog wel. We kunnen nog wel juichen voor België. En als je nou denkt, joh, weet je, dat Eurovisie, dat boeit me helemaal niet. Hè, dat is, het is ook helemaal geen Achterhoek. Nou, wat als we er nou eens wat Achterhoeks van gaan maken? Wat nou als we dat eens gaan doen? Hoe zou dat eruit komen te zien? Ik ga het voor je uitzoeken. Je hoort het zo meteen naar Lizzo.

Amber met This Is Your Night. Nou, vanavond een speciale avond. Het Eurovisie Songfestival 2026 staat op punt van beginnen. Spanningen lopen hoog op. Ja, en misschien ben je wel helemaal geen Eurovisie-fan. Kan natuurlijk zijn vanwege de situatie met dat Israël wel meedoet en Nederland niet. Dat kan natuurlijk, hè. De sfeer is sowieso behoorlijk gespannen. Maar wat nou, hè? Als je het een beetje naar je eigen zin zou mogen draaien, het Eurovisie Songfestival. Hoe zou het bijvoorbeeld eruit zien als wij dat hier in de Achterhoek zouden gaan organiseren? Nou, ik heb even ChatGPT gevraagd. Die heeft voor mij een hele leuke samenvatting getypt. En ik ben toch wel benieuwd of jij het je dan ook een beetje kan inbeelden. Hè? Eurovisie Songfestival in de Achterhoek. Nou, dan hebben we nog eerst over de locatie. Niet in een hypermoderne arena, maar op een weiland naast de feesttent in Doetinchem of Varsseveld. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. De slogan Europe, welkom bij ons op platteland. Nou, fantastisch. Dan hebben we natuurlijk de openingsshow. Geen futuristische dansers, maar een kolonne oldtimer tractoren met lichtslangen. Vuurwerk vanaf een mestcar en een dwelorkest dat ineens overgaat in hardstyle. Nou, dat heb je iedereen wel aan het zwiepen, denk ik. En natuurlijk opent normaal de show met een stadionversie van Oerend Hart. De deelnemende landen hebben natuurlijk ook verplichtingen. Elk land moet verplicht 1 dialectzin gebruiken, minimaal 1 accordeon inzetten en tijdens het optreden een krat bier zichtbaar hebben. Ja, dat is echt een verplichting vanaf hier. Ja, dan heb je ook nog een intervalact, hè, tussen alle optredens van de deelnemende landen door. Wat zouden wij hier in de Achterhoek dan doen? Nou, crossmotoren springen over brandende hooibalen. Nou, dat fantastisch. Een poëzie optreden over het weer. Nou, dan gaan we even Gerrit Vossers vragen. Ik denk dat hij dat vast wel leuk vindt. Nog meer met de interval act. Gabber remixes van Smartlappen en een surprise optreden van Bevoitoch. Ja, ik denk als je Bevoitoch op het podium zet van Eurovisie Songfestival dat je iedereen mee krijgt swingen. Zeker met de Landbouwwerktuigenvereniging. Dat is toch wel één. Blijft toch wel één van mijn favorieten. Zo. En dan verslik je opeens. Nou. Ik ben oké, hoor.

punten. 12 points, 12 points gaan naar Kiek Noas met Zin aan Leven. Ja, voordat mijn hoesbui de boel onderbrak, wilde ik het nog netjes afsluiten. Ja, en ik kan het gewoon. Ik kan niet doorgaan naar het volgende onderwerp zonder het even netjes af te sluiten. Dus we hebben het gehad over Eurovisie, maar dan op zijn Achterhoeks. Wat nou als wij hier in de Achterhoek het Eurovisie Songfestival zouden organiseren? Ja, dan zou natuurlijk de hele Achterhoek wel gaan kijken. Zeker als ik het, als het wordt zoals ik het net heb omschreven. Maar goed, we hebben natuurlijk nog na zo'n intervalact het omschrijvende stemgedrag. Hè. Aan het eind dan is het natuurlijk aan de landen om op elkaar te gaan stemmen. Wie wint die titel nou? En het stemgedrag, dat vind ik toch wel heel opmerkelijk. Iedereen geeft elkaar 0 punten. Behalve de Achterhoek aan Twente en Twente aan de Achterhoek. Hè, want we hebben toch wel heel veel overeenkomsten. Ook zeker wat verschillen hoor, maar ook zeker wel een heleboel overeenkomsten. En uiteindelijk, heel Europa snapt er niks van, maar tegen het einde staat wel iedereen met een biertje heyo heyo mee te zingen. Oftewel, Eurovisie 2000, ja wie weet, 27, 28, in de Achterhoek.

0: Ik vind het koud. Buiten.
1: Het thema trio.
0: En misschien jij ook wel. Hè? Dat je dan in de ochtend bijna de neiging hebt om je auto te gaan krabben. Maar net zover is het dan ook weer niet gekomen. Maar wel dat je bijvoorbeeld handschoenen aan hebt gehad op de fiets vanochtend. Of dat je misschien wel toch wel een beetje zat te rillen toen je nog net in de auto stapte. Want ja, het is nog best wel koud. Het is natuurlijk een stuk kouder dan dat we natuurlijk gewend zijn van de afgelopen paar weken. Hè? En vanochtend vroeg was het rond 7 uur nog zo'n 3 graden boven nul. 3 graden maar. En dat trok ook wat lichte buitjes over. En nu is dus het nieuws dat het mogelijk gaat vriezen na IJsheilige. Ja, IJsheilige, mocht je helemaal niet weten wat het is die dagen. Dat is van 11 tot en met 14 mei. En de volkswijsheid is dan, de kans op vriezen na die dagen is toch wel behoorlijk klein. Maar dat is nog geen zekerheid, hè. Er kan nog van alles gebeuren met die klimaatverandering van tegenwoordig. Ja, kan je maar nooit je meer verbazen over gekke weersomstandigheden die je kan gaan treffen. Dus het gaat misschien vriezen. Heel misschien. Het is mogelijk. Dus tijd om ons erop voor te bereiden. En ook dan een beetje te wennen aan de extra kou. Dus ik heb je voor en klaarstaan met Cold as Ice.
1: Het thema trio. Brr.

0: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bierbrouwerij Wenters uit Winterswijk is dit jaar de enige brouwerij uit de Achterhoek die in de prijzen is gevallen bij de Dutch Beer Challenge 2026. Tijdens de landelijke bierwedstrijd, waarvoor meer dan 400 Nederlandse bieren werden ingezonden, won Wenters goud in de categorie wit bier. In totaal werden 84 medailles uitgereikt. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een busje zijn gisteravond op de Ulepasweg in Serenberg twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Het busje kreeg geen voorrang, waardoor de aanrijding ontstond. De auto knalde tegen de zijkant van het busje, waarbij de personenauto met name ernstig beschadigd raakte. Er vielen geen gewonden bij het ongeval. Rijkswaterstaat gaat niets veranderen op de A12 voor de Duitse grens, ondanks de dodelijke ongevallen. Hoewel er ruim 12 miljoen euro is uitgegeven, zien experts nog altijd gevaar voor het verkeer in aanloop naar de grenscontrole. Rijschoolhouders spraken al eerder hun zorgen uit. Bestuurders moeten opletten, geven ze aan, maar het verkeer wordt te weinig gewaarschuwd voor files op de A12. Rijkswaterstaat ziet dat anders en houdt zich aan de huidige regels. Ruim 800 deelnemers fietsten het afgelopen weekend tijdens Dwars door Zelhem door winkels, autogarages, fabriekshallen en koeienstallen. Mensen uit Zelhem kregen op een sportieve manier een uniek kijkje achter de schermen bij bedrijven waar je normaal gesproken niet zomaar binnenloopt. Het enthousiasme van de deelnemers was volgens de organisatie erg groot. Na de zomervakantie start de voorbereiding voor de editie van volgend jaar. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app. Huidige regels. Ruim 800 deelnemers fietsten het afgelopen weekend tijdens Dwars door Zelhem door winkels, autogarages, fabriekshallen en koeienstallen. Mensen uit Zelhem kregen op een sportieve manier een uniek kijkje achter de schermen bij bedrijven waar je normaal gesproken niet zomaar binnenloopt. Het enthousiasme van de deelnemers was volgens de organisatie erg

0: A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Westervoort. Vertraging van 11 minuten 5 kilometer. En tenslotte op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. Vertraging van 16 minuten 5 kilometer.
1: Heerlen den Hartog. Regio 8.

0: Stromae met L'Enfer. Ja, het is ontzettend gezellig in de studio, want Marianne en Hans die zijn aangeschoven voor een heel speciaal project waarmee ze bezig zijn. Kunst in de winkel. Als je door Ulft heen loopt, kun je het al zien. Kunst in winkeletalages. En daarvoor zijn jullie er ook om wat meer over te vertellen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. Laten we misschien even beginnen. Kunst in de winkel. Wat houdt het precies in?
1: Nou, Kunst in de Winkel is een samenwerkingsproject tussen Breekijzer en de ondernemersvereniging De Hanze. Dat doen we nu voor het vierde jaar op rij. Ja. Overal in de etalages vind je kunst. Dus om kunst op een wat meer laagdrempelige manier bij de mensen te brengen. En dat je er op een verrassende manier mee in aanraking komt. En je kunt het overal herkennen. Het zit in van die roze lijsten.
2: Ja.
0: Roze lijsten ook. Ja. Dus daar kan je het ook echt, dat je denkt van, oh, dat is van Kunst in de Winkel. Daar hebben jullie een steentje bij gedragen.
1: Ja,
2: klopt. Dat klopt.
0: Maar niet alleen jullie, hè? Want er zijn volgens mij een heleboel samenwerkingen geweest.
2: Ja, dit jaar met name is het echt een samenwerking van een aantal clubs. Dus Breekijzer, de kunstenaarsvereniging uit Ulft, de Hanze. Het is dit jaar de vierde editie. En dit jaar doen er ook kunstenaars van buiten Breekijzer mee. Waaronder kunstenaars van Het Web in Doetinchem.
0: Ja.
2: Maar ook kunstenaars van kunstenaarsvereniging Koekoek. In
0: Koekoek.
2: Ja. Ja. En dat is heel leuk, want daarmee wordt het ook internationaal. En je krijgt een gevarieerde aanbod. Maar wat ook heel bijzonder is dit jaar, is dat die lijsten die we nu om de kunstwerken in de etalage zetten, zodat ze beter herkenbaar zijn, die zijn gemaakt door vereniging Oersterk. Mensen met een beperking, die met tomeloze energie die dingen hebben gemaakt. Want er waren een heleboel, iets van 27 of zo. Of
0: ja, zo. Die zijn dan druk bezig geweest.
2: Ja, die zijn heel druk bezig. Ja. En het ziet er prachtig uit.
1: Volgens mij zijn ze wel 3 maanden mee bezig geweest.
0: Drie maanden? Ja. Zo, dat zijn allemaal hele mooie lijsten, denk ik.
1: En schilderen en schuren. Ja. Dus dat is wel heel leuk.
0: Ja. Zo.
1: Ze hebben ze ook allemaal zelf naar de deelnemende winkels gebracht. Dus dat is wel heel, was wel heel groot.
0: Oh, dat is ook wel heel leuk, denk ik. Ja, wat voor kunst is het dan eigenlijk? Wat voor kunst kun je dus dan zien in de etalages?
1: Ja, dat is heel divers, denk ik. Het is wel voornamelijk schilderkunst wat we hebben.
2: Ja, precies. Voornamelijk schilderkunst. Dus tweedimensionaal, zeg maar. Schilderijen, tekeningen. Maar ook wel beelden. Ook wel keramiek.
0: Mm-hmm.
2: En ook kunst op tassen, bijvoorbeeld. Dus er is eigenlijk van alles wat. Het merendeel is inderdaad tweedimensionaal, maar er zit eigenlijk van alles wat. Hele verschillende thema's.
1: En fotografie, bedenk ik me net, hebben we ook een aantal deelnemers.
0: Okay. Ja. Ja, is er nog een specifiek doel wat jullie willen bereiken met kunst en etalages?
1: Ja, het is
0: kunst in de winkel.
1: Het is een mooi samenwerkingsiets. Dat vind ik altijd mooi, met verschillende mensen samen te werken. En wat ik bijzonder aan vind, is dat het een laagdrempelige manier is dat mensen met kunst in aanraking komen. Dat het eigenlijk iets heel verrassend is. Je loopt door de winkelstraat en denkt, hey, wat zie ik daar? En dat vind ik zelf wel heel mooi.
2: Ja, dus je krijgt ook hele leuke spontane reacties van mensen.
0: Ja.
2: En wat we dit jaar ook hebben gedaan, is eigenlijk voor het tweede jaar een inloopworkshop organiseren.
0: Okay.
2: In een leegstaand winkelpand naast Bloemenbeelden.
1: Bloemenambacht
2: in de Kerkstraat.
0: Ja.
2: Elke zaterdagmiddag. En dan kunnen mensen naar binnen wandelen. En dan zijn er 2 kunstenaars die dan kunnen vertellen hoe je kunt tekenen. En die mensen die kunnen dan gaan zitten en kunnen een bos bloemen of een beeld of
0: dus het is eigenlijk gewoon, eigenlijk is het gewoon een soort workshop waarin je dus gewoon leert kunst maken eigenlijk.
2: Ja. Dus dat laagdrempelige wat Marjan benoemt, dat proberen we op die manier nog laagdrempelig te maken door mensen te laten zien hoe leuk het is om kunst te maken.
0: Ja, en dat is ook gewoon hartstikke leuk, hè?
1: Ja, zeker,
0: hartstikke leuk.
1: In een tijd dat iedereen maar op de telefoon zit en met dingen bezig is, toch een hele mooie manier om ontspanning te krijgen.
0: Ja, dus bij deze pak je pennen, pak je potloden, haalt alles uit de kast wat je hebt liggen en ga wat moois maken. Dat is een beetje,
1: precies. Nou, je hoeft in principe niks mee te nemen. En het is denk ik wel leuk om te benadrukken dat het ook gratis is. Dus dat je echt gratis en voor niks kunt meedoen.
0: Ja. Ja, want het is ook een tijdje te zien, hè, die kunst in die etalages. Je kan er volgens mij nog wel lang even een tijdje van genieten ook.
1: Ik had hem met 24 mei. En als je bij mij in de winkel bent, Studio Manet, er is ook een gezamenlijke expositie. Alle deelnemende kunstenaars hebben daar ook een werk hangen.
0: Ja.
1: En dat hebben we dit jaar voor het eerst gedaan. Dus je kunt het als een soort vertrekpunt of als een soort eindpunt zien. Maar dat is wel heel mooi ingericht. Dat heeft een collega van Breekijzer heeft dat gedaan. En dat is echt de moeite waard om even naar binnen te lopen, moet ik zeggen.
0: Ah, dat is hartstikke leuk. Hey, en mocht je nou mensen nu hebben geïnspireerd om kunst te gaan maken, of dat ze zeggen van nou, die workshop klinkt me toch heel erg leuk. Waar kan je dan meer informatie vinden over kunst in de winkel?
2: Als ze zaterdagmiddag om 1 uur bij dat leegstaande pand komen, Dan zitten daar mensen. Dan,
0: Klinkt een beetje als een drugsdeal. Zaterdagmiddag 1 uur leegstaande pand. Zorg dat niemand je ziet, zeg maar. Ja, okay, ja.
2: Het is heel uitnodigend aangekleed. Dus het is iets minder een drugsdeal. Nou, daar kunnen ze gewoon deelnemen. Er zijn mensen die ze daar met plezier wat wegwijs zullen maken.
0: Ja, is dat elke zaterdag? Of is misschien een website of zo waar mensen
1: weer... 2 zaterdagen en we hebben geen website. Je kunt dat op de Oersterk Ulft. De webpagina vinden van de Ondernemers Vereniging De Hanzen.
0: Oersterk
1: We hebben een Facebookpagina en een Instagrampagina. Dan moet je ook kijken op Kunst in de Winkel Ulft.
0: Kunst in de Winkel Ulft, Instagram, Facebook. Precies. Alle socials zijn
1: daar
0: jullie...
1: vind je dan ook meer informatie over de deelnemende kunstenaars. Dus dat is wel heel
0: leuk. Kijk, hartstikke leuk. Nou, dan denk ik dat ik toch maar even Ulft in moet gaan lopen zo meteen.
1: Ja, zou ik doen, want ik hoor dat jij niet zo ver Ulft in komt. Zeker doen.
0: Nou goed, we gaan weer lekker door met muziek. Kijk dus zeker in Ulft de komende periode tot en met...
1: Tot en met 24 mei.
0: Ja. 24 mei, dankjewel.

Noah Kaye met Doors. Ja, vond jij het nou leuk om met een fiets door een koeienstal heen te crossen? Dan heb je wat moois gemist, joh. Afgelopen vrijdag. Dwars door Zelhem. Zometeen het verhaal hierachter. Wat is daar gebeurd? Waar ben je nou doorheen gefietst? Naar Jovink en de Voederbeatles.

0: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.
1: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
0: Wij houden van alle auto's. AutoFirst, geen gedoe, goed geregeld.

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het Hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Bij de bloedafname en het afvoeren van urine werd een strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die gevolgd had moeten worden. Hermans zegt dat de kans klein is dat de betrokken medewerkers besmet zijn, maar dat hier het zekere voor het onzekere genomen wordt. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. Vorige week werd het systeem gehackt, maar ondertussen is met de cybercriminelen een akkoord gesloten en zij hebben beloofd de gestolen gegevens terug te geven. Hoeveel de ontwikkelaar Instructure heeft moeten betalen is niet bekend. Op de universiteit in Maastricht wordt het platform vandaag weer veilig opgestart. Ook in Tilburg kan Canvas weer gebruikt worden. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. Ook voor vanavond wordt met een demonstratie rekening gehouden. Het protest vindt plaats bij een rotonde in de wijk De Maten. Onder het viertal dat gisteravond werd gearresteerd bevindt zich een minderjarige. De anderen zijn tussen de 19 en 22 jaar. Ze werden aangehouden voor het negeren van het noodbevel, belediging en voor in het bezit hebben van vuurwerk. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Binnenlandse zakenminister Alexander Dobrindt kondigt een nieuwe wetgeving aan om cybercriminaliteit harder aan te pakken. Het land heeft veel met gijzelsoftware te maken. Volgens Dobrindt leidde dat vorig jaar tot ruim €200 miljard aan economische schade. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Op zoek naar tuinmeubelen die passen bij u en uw tuin? Kom dan naar Goossens Atomica in Hengelo. De tuinmeubelspecialist van de Achterhoek. Neem eens een kijkje in onze showroom en laat u verrassen door ons brede aanbod in tuinmeubelen en accessoires. Goossens Atomica Tuinmeubelen. Het bedrijf waar service nog hoog in het vaandel staat. U vindt ons aan de Steenderense weg 11 in Hengelo. Kijk ook op goossensatomica.nl.
12: We zijn Hemelvaartsdag, geopend van 11 tot 4 uur.
13: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
14: Heerle den Hartog.
15: Met dit nummer schreeuw ik één keer in de zoveel tijd. Het is de laatste breincel, maar misschien ken je dit nummer als wat anders. Ik denk dat jij namelijk de Final

0: Heb je ook wel eens dat je dan denkt van wow, mijn brein wordt echt beïnvloed door sociale media. He, want jij hoort waarschijnlijk de final countdown. It's the final countdown. Nou ja, weet je, ik hoor dan gewoon dit, deze meme van social media.
1: It's the final brain cell.
0: Ja. Ja, dat gaat dan in mijn hoofd blijven zitten. Maar goed, hè? Even alle gekkigheid aan de kant. En zometeen gaan we het hebben over fietsen door koeienstallen. Fietsen door allerlei plekken waar je niet normaal gesproken zou fietsen. Dwars de Zelm. Naar René Vroger.

Lekkere shaker van Nicole, Jay McLeod, Don't You Want My Love. Ja, eigenlijk wel. Goed, ik heb het nu al zo vaak gezegd. Dwars door Zelhem. Ruim 800 deelnemers fietsen afgelopen vrijdagavond tijdens Dwars door Zelhem door winkels, autogarages, fabriekshallen en koeienstallen. Het is toch een hele unieke manier om te gaan kijken wat er zich nou afspeelt achter de deuren van Zelhemse bedrijven. Ja, dat loop je dan niet normaal gesproken even naar binnen. Dus dat maar met de fiets. Ja, waarom niet? Het enthousiasme van de deelnemers was volgens de organisatie zo groot dat er zelfs mensen waren die gingen zwart rijden. Ja, dan vraag je af, hoe kun je zwart rijden met een fiets? Nou, er waren dus 800 entreekaartjes verkocht. Maar er zijn dus nog meer mensen geweest die dachten van, ja, weet je, ik heb geen kaartje, maar ik wil toch wel heel graag mee. Nou, die wilden dus ook echt gewoon meegaan. Ja, de organisatie die plaatste daarom ook een oproep op Facebook dat het evenement toch echt vol zat. En ze hebben ook duidelijk aangegeven dat veiligheid bovenaan stond en dat de aanwezigheid van mogelijke zwartrijders zou kunnen leiden tot minder veiligheid. Nou, volgens mij zijn er geen hele grote incidenten geweest. Maar wat de organisatie wel heeft besloten is om nog na al die activiteiten in Zelhem, na afloop nog eventjes toch een beetje activiteiten. Wacht even, ik ben helemaal in de war. De organisatie koos er deze editie voor om ook activiteiten in het centrum van Zelhem te organiseren, zodat mensen na afloop van de fietstocht blijven hangen. Ja, en dit beviel dus wel goed. Dus gaat er nog een volgende editie komen? Nou, de eerste ideeën zijn dus blijkbaar alweer aan borrelen en er zijn ook alweer aanmeldingen van bedrijven en winkels die volgend jaar graag mee willen doen. Dus ik zie het al voor me. Dit wordt gewoon een veel groter evenement dan dat het nu is. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En als je achteraf nog even een biertje kan doen, niet een BVO'tje, maar gewoon een biertje van onderweg, maar gewoon echt een biertje achteraf. Ja, dan denk ik dat je een heleboel Achterhoekers wel daar tevreden mee maakt. En waarom alleen in Zelhem? Doe dat gewoon op andere plekken ook. Heel erg leuk initiatief dit.

0: lekker even bewegen. Dat is ook wel nodig, hè? Want het is...
1: Het thema trio.
0: Ja, ook dat, maar het is ook koud. Hè?
2: Koud, hè?
0: Ja, heel koud.
1: Thema trio.
0: Moest ik even kwijt. Ja, vanochtend was het toch best wel fris, denk ik, op de fiets naar je werk toe. Of misschien was het toch nog wel even dat je zo zat van... ja, ik ga toch wel echt even de verwarming aanzetten in mijn auto. Brrr, veel te koud. Dat kan kloppen. Ja. Vroeger dinsdagochtend was het rond 7 uur nog zo'n 3 graden boven nul. Dus dat is niet echt heel erg veel. En ja, volgens de volkswijsheid is het zo dat na de dagen van de ijsheiligen, dus van 11 tot en met 14 mei, dat daarna de kans op vriezen vrij klein is. Maar dat is nog niet helemaal uitgesloten. Nee, ze willen dus zeggen dat het dus mogelijk nog kan vriezen na 14 mei, na Hemelvaartsdag. Ja, dat is toch best wel jammer. Misschien keek je toch wel heel erg uit naar de warmte van de zomer. Maar nu moet je alsnog een klein beetje extra doorgaan kou kleumen. Dus we gaan je voorbereiden op de kou met het thema trio. 3 platen in totaal hoor je die te maken hebben met de kou. En de tweede is Nielson.
1: Het thema trio.
0: Heeft het ook ijskoud.

0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Psst, onze asperges zijn boterzacht van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag geopend van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Ruim 800 deelnemers fietsten het afgelopen weekend tijdens Dwars door Zelhem door winkels, autogarages, fabriekshallen en koeienstallen. Mensen uit Zelhem kregen op een sportieve manier een uniek kijkje achter de schermen bij bedrijven waar je normaal gesproken niet zomaar binnenloopt. Het enthousiasme van de deelnemers was volgens de organisatie erg groot. Na de zomervakantie start de voorbereiding voor de editie van volgend jaar. Rijkswaterstaat gaat niets veranderen op de A12 voor de Duitse grens, ondanks de dodelijke ongevallen. Hoewel er ruim 12 miljoen euro is uitgegeven, zien experts nog altijd gevaar voor het verkeer in aanloop naar de grenscontrole. Rijschoolhouders spraken al eerder hun zorgen uit. Bestuurders moeten opletten, geven ze aan, maar het verkeer wordt te weinig gewaarschuwd voor files op de A12. Rijkswaterstaat ziet dat anders en houdt zich aan de huidige regels. Er komen 13 koopappartementen in het pand van het oude belastingkantoor in Doetinchem. Dat pand werd gebouwd in 1947. Zelfs de roeden in de ramen blijven erin, dat zegt makelaar Roy Vredegoor. Ook de hal met de opvallende trap blijft bestaan. Het pand staat midden in de pas, de wijk achter het stadhuis. Het goedkoopste appartement kost 284.000 euro. De duurste gaat van de hand voor 659.000 euro. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een busje zijn gisteravond op de Ulepasweg in Zeerenberg twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Het busje kreeg geen voorrang, waardoor de aanrijding ontstond. De auto knalde tegen de zijkant van het busje, waarbij de personenauto met name ernstig beschadigd raakte. Er vielen geen gewonden bij het ongeval. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
12: Dan de verkeersinformatie. Er zijn een aantal files die je even goed in de gaten moet gaan houden. Op de A12 namelijk Utrecht richting Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort. Vertraging van 24 minuten, 6 kilometer. Komt door werkzaamheden aan de betonnen brug. Op de A12 bij Arnhem. Is bijna afgelopen volgens mij. Dan op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoord. Vertraging van 6 minuten, 6 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek staat het weer lekker vast. 40 minuten vertraging, 7 kilometer. En tenslotte op de N348 Arnhem richting Doesburg. Tussen de Steeg en afrit Doesburg. Vertraging van 7 minuten, 2 kilometer.
10: Veerle Den Hartog. Regio 8.

Rod Stewart en Forever Young. Ja. Feitelijk niet helemaal zo, maar geestelijk kan je je zeker nog zo voelen. Herken je het ook wel eens dat je dan een artiest luistert en dat je dan denkt van ja, die maakt echt zulke vette muziek, zulke gave muziek. Ik wil meer over deze artiest weten en dan ga je opzoeken hoe diegene is, hè, en wat hij allemaal wel niet heeft uitgespookt. En dan kom je de meest verschrikkelijke verhalen tegen. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn met de meest recentelijk Nederlandse voorbeelden, Ali B, denk ik. Die toch wel 3 jaar gevangenisstraf op zich heeft te wachten. Maar ja, heeft dan nog het hoogste beroep wat je kan doen, heeft hij nog gedaan. Maar of dat nou een heleboel gaat veranderen aan de uitkomst van zijn straf, is nog te betwijfelen. En waarom zeg ik dit nou? Nou, omdat dus begin juni zogenaamd Kanye West naar Gelderland zou komen. Om precies te zijn, naar het Gelredome. Dat is niet hier heel ver vandaan. Maar de Tweede Kamer, die is daar niet zo blij mee. Want Kanye die heeft zich nogal antisemitisch uitgelaten. Ja, daar maak je niet echt heel veel vrienden mee als je zoiets doet. Is ook niet echt heel erg verstandig en slim. En een meerderheid van de Kamer vindt dat die concerten niet door moeten gaan. Waaronder dus de VVD en de ChristenUnie. Die brachten ook een motie in de regering. Die opdraagt zich in te zetten om de rapper de toegang te ontzeggen. Alleen groep Marcus Sober, SP, FVD en Denk die stemden tegen. Nou, Ye die heeft ondertussen natuurlijk wel excuses aangeboden voor zijn antisemitische opmerkingen. Maar of dat nou gaat werken, weet ik niet. Want in andere landen is hij dus ook al geweigerd. Het Verenigd Koninkrijk besloot om de visumaanvraag te weigeren, waardoor hij het land niet inkwam. En het grappige is dus, hij zou dus de hoofdartiest zijn geweest op een wireless festival in Londen. Maar omdat Ye dus het land niet in kon komen, ging dat hele festival niet door. Dat is toch bizar? Dan bouw je er een heel festival omheen en dan mag die niet komen. Ja, dan moet je het hele festival aflassen. Dat is toch wel een beetje heftig. Ja, nog één belangrijk feitje wat nog wel handig is om niet te vergeten. Het kabinet heeft ook al aangegeven dat ze een vrij hoge drempel hebben in Nederland voor ze iemand de toegang kunnen ontzeggen. Moet echt sprake zijn van een dreigende verstoring van de openbare orde of de veiligheid. Ja, is dat nou echt al opleveren hier? Dat weet ik niet. Arnhem misschien nog wel, maar hier naar Achterhoek, nee. Ik denk dat de helft zich afvraagt wie is Kanye West überhaupt. Dus we gaan het zien.

U2, Ed Sheeran, Terrace Apollo. Yours Eternally. Je kan er wel vanuit gaan dat deze artiesten toch best wel wat geld in weten te zamelen met het maken van zo'n mooi nummer. En soms verdienen artiesten geld op een manier waar je niet zo 1, 2, 3 van zou denken dat ze daar geld mee zouden kunnen krijgen. Ja, het geldt dus ook bij een Nederlandse artiest. Daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Toch wel heel bizar ook dit verhaal. Maar het gaat over een advocatenkantoor en iets met een rechtszaak.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Er was een motie door GroenLinks PvdA ingediend en onder andere de coalitiepartijen CDA en D66 stemden met deze motie in. De derde regeringspartij, de VVD, is tegen het voorstel. Volgens financiënminister Heijne gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. Wat Heijne betreft staat de hypotheekrenteaftrek als een huis. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Het lukte PostNL maar om 89,5% van de post op tijd op de deurmat of in de brievenbus te laten belanden. De toezichthouder meent dat mensen die iets versturen ervan uit moeten kunnen gaan dat ze krijgen waarvoor ze betaald hebben. PostNL vindt het besluit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Het bedrijf vindt de maatregel discriminerend. Enschede wil de overlast die fatbikers veroorzaken laten afnemen. Volgens de gemeente is het in de binnenstad een stuk rustiger geworden. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 3,8% op jaarbasis. In maart was dat nog 0,5% minder. De hogere brandstofprijzen zorgen er vooral voor dat de inflatie wordt opgepompt. De centrale bank in de VS streeft naar een inflatie van 2%. Volgens deskundigen van de Federal Reserve moet de rente worden verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden. Het weer. Vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Morgen wisselvallig, maar bij een zuidwestenwind wel iets warmer met 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Aanstaande zondag speelt Ulfse Boys vanaf 2 uur de volgende thuiswedstrijd in de competitie tegen FC Berg uit Zeerenberg. De wedstrijdsponsor is Mekkings, sportshop uit Ulft. Mekkings Sportshop is dé sportspecialist voor de regio en heeft een ruim assortiment aan kleding, schoenen en accessoires op het gebied van functionele sporten en sportieve vrije tijd. Wedstrijdsponsor Mekkings Sportshop en algehele hoofdsponsor van Ulfse Boys, de Hendrikse Groep Ulft, wensen u een sportieve wedstrijd.
11: Ja, het is alweer 5 uur geweest. Tijd om lekker naar huis te gaan nog even. En misschien ben je donderdag wel lekker vrij. Zeg dat het zo is. Foreigner, say you will.

0: Frontrunner.
1: Stay You Will. Yes! We zijn weer helemaal terug met een toch wel een heel spannend verhaaltje. Want als artiest zijnde, dan zijn er natuurlijk meerdere vormen van inkomsten. Meerdere inkomstenbronnen. Wat dacht je bijvoorbeeld van streamingsdiensten? Wat dacht je bijvoorbeeld van radio? Hè? Daar kan je natuurlijk ook wel een paar zakcentjes mee verdienen. Of natuurlijk optredens. Hè? Het verkoop van cd's, van albums, et cetera, et cetera, et cetera. Maar blijkbaar dus ook via een fout van een advocatenkantoor. Ja, de Nederlandse DJ Tiësto die heeft gelijk gekregen van het gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep dat hij had aangespannen tegen een internationaal advocatenkantoor. Om te beginnen bij het begin, dat is de 57-jarige Tiësto, Thijs Verwest is zijn echte naam, is dus sinds 2012 fiscaal inwoner van de Verenigde Staten. Dus dat betekent dat hij verblijft jaarlijks meer dagen in het land dan de vastgestelde limiet. En daardoor is hij dus belastingplichtig. Hè? Je moet je steentje bijdragen aan Amerika. Of de Verenigde Staten, om beter te zeggen. En volgens het Hof is Verwest verkeerd geadviseerd door een fiscalist van Greenberg Traurig. Daardoor werden zijn Amerikaanse belastingaangiftes jarenlang verkeerd ingevuld. En in 2018 ontdekte de DJ de fouten, meldde die ook meteen bij de Amerikaanse Belastingdienst om het te corrigeren. Maar hij moest daardoor dus extra belasting en een boete betalen. Nou, dat dachten we, ja, weet je, dat vind ik ook wel een beetje te heftig. Eerder werd door de rechtbank al vastgesteld dat de het advocatenkantoor onjuist advies had gegeven aan de DJ. Maar vond dat hij ook geen schade had geleden. Daarom kreeg hij dus eerst ook geen schadevergoeding. Maar in dat hoge beroep oordeelt het Hof dat het advocatenkantoor alsnog een schadevergoeding moet betalen. En wil je nog even weten hoeveel? 17 miljoen Amerikaanse dollar. Omgerekend bijna 14,5 miljoen euro. Zo, je wordt er een beetje stil van, denk ik dan. Ja, maar dan kan hij tenminste wel weer zonder allerlei belastingprobleempjes door de LA Hills gaan rijden.

0: Tempo en Unholy Love.
1: Het thema trio.
0: Yes, het is inmiddels 17:50 ongeveer. Het zal wel wat later zijn. Maar we hebben nog de allerlaatste track van het thema trio. En mocht je nou nog helemaal in het donker zitten wat betreft wat is nou het thema trio en hoe, wat, zus, zo. Nou, het is dus de bedoeling dat ik een thema uitzoek voor vandaag. En dan zijn er 3 platen in mijn programma en die hebben alle 3 dan te maken met dat thema. En het thema van vandaag is kou, want je merkt het waarschijnlijk al de laatste periode dat je toch al koude vingers krijgt als je op de fiets zit richting je werk of misschien wel in de auto, dat je dan toch maar even de verwarming aangooit. Ja, het is ook allemaal wel heel erg begrijpelijk. En het blijkt dus dat het waarschijnlijk ook na de, hoe heet het ook weer, ijsheilige. Ja, dat het na de ijsheilige ook misschien nog wel gaat vriezen. Terwijl het eigenlijk, tot zover wij weten, er niet echt aan gewend zijn dat dat nog zou gaan gebeuren. Maar die kans zit er dus weer in. Dus ik dacht, we gaan onszelf gewoon een beetje, ja, toch weer een beetje voorbereiden op de kou. En dat is toch wel heel raar om te doen in de lente. Maar je weet maar nooit, hè? Het is altijd handig om dat even te doen. Dus we sluiten lekker af met Ilke Klein en Jamie met Cool. Want die is hartstikke cool met The Way I Feel.
1: Het thema trio.

0: met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Ruim 800 deelnemers fietsten het afgelopen weekend tijdens Dwarsdeur Zelhem door winkels, autogarages, fabriekshallen en koeienstallen. Mensen uit Zelhem kregen op een sportieve manier een uniek kijkje achter de schermen bij bedrijven waar je normaal gesproken niet zomaar binnenloopt. Het enthousiasme van de deelnemers was volgens de organisatie erg groot. Na de zomervakantie start de voorbereiding voor de editie van volgend jaar. Er komen 13 koopappartementen in het pand van het oude belastingkantoor in Doetinchem. Dat pand werd gebouwd in 1947. Zelfs de roeden in de ramen blijven erin, dat zegt makelaar Roy Vredegoor. Ook de hal met de opvallende trap blijft bestaan. Het pand staat midden in de Pas, de wijk achter het stadhuis. Het goedkoopste appartement kost €284.000. De duurste gaat van de hand voor €659.000. Rijkswaterstaat gaat niets veranderen op de A12 voor de Duitse grens, ondanks de dodelijke ongevallen. Hoewel er ruim €12 miljoen is uitgegeven, zien experts nog altijd gevaar voor het verkeer in aanloop naar de grenscontrole. Rijschoolhouders spraken al eerder hun zorgen uit. Bestuurders moeten opletten, geven ze aan, maar het verkeer wordt te weinig gewaarschuwd voor files op de A12. Rijkswaterstaat ziet dat anders en houdt zich aan de huidige regels. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een busje zijn gisteravond op de Ulepasweg in Zeerenberg 2 voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Het busje kreeg geen voorrang, waardoor de aanrijding ontstond. De auto knalde tegen de zijkant van het busje, waarbij de personenauto met name ernstig beschadigd raakte. Er vielen geen gewonden bij het ongeval. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
7: Dan de verkeersinformatie. Meerdere files te melden. Het is behoorlijk druk op de wegen. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort. Vertraging van 22 minuten 7 kilometer. Sterkte daar al, als je er staat. Op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Arnhem Noord en knooppunt Grijshoord. Vertraging van 9 minuten 6 kilometer. Op de A348 Arnhem richting Doesburg. Tussen de Steeg en afrit Doesburg. Vertraging van 6 minuten 2 kilometer. En tenslotte op de N318 Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Varsseveld en Aalten. Vertraging van 6 minuten. Oh, 7 minuten inmiddels. Yikes. 2 kilometer.
5: Veerle Den Hartog. Regio 8.

0: Ik was wel even bang dat hij niet meer zou verschijnen, hè?
1: Buiten is het
0: 10 graden.
1: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van

0: te maken. Onze enige echte Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, het is wat koud, hè?
1: Ja, koud, hè. Ja, het is... Ja, maar wel even weer wennen. Daar zat ik gisteren ook al over, na zo'n mooi weekend. En dan krijg je zulke dagen. En als je nog ziet wat er allemaal nog aankomt, dan kun je niet voorstellen dat het mei is. Hè. Maar ja, we moeten er maar even doorheen. We zitten in toch de ijsheiligen. En dat merken we komende nachten ook nog wel een klein beetje. Dat de temperatuur aardig onderuit kan gaan met die noordwestelijke stroming. Maar vandaag was het ook, gelukkig, ik heb eigenlijk weinig of geen bui gehad. Vanmorgen, tenminste niet vanmiddag, was op de meeste plaatsen droog. En het werd dan 11, net iets meer als 11 graden bij een matige wind uit die noordwestelijke richtingen. Maar vanavond, en als je op de buienradar kijkt, dan zie je in het noordwesten van het land de eerste neerslag daar al op de wadden vallen. En dat trekt ook langzaam richting onze omgeving. En dan krijgen we later vanavond, maar zeker komende nacht mee te maken. En dan kan het soms ook even goed doorregenen. De bovenlucht wordt ook steeds kouder. Dus wat dat betreft kunnen ook wel stevig buien vallen. De wind die trekt ook nog iets aan. Gaat matig waaien komende nacht. En uiteindelijk wordt het tegen de ochtend is het wel weer droog. En dan zijn er wat opklaringen. En dan kan de temperatuur ook behoorlijk onderuit gaan. 3 tot 5 graden zal de minimumtemperatuur zijn. Ja, en morgen dan hebben we eerst nog wel een klein beetje zon. Maar later ontstaan er ook weer buien. En vooral in de middag kunnen fikse buien zijn. Stevige buien met kans op onweer erbij. Of misschien nog wel korrelhagel. En de temperaturen die lopen nog wel op naar een graad of 12. Maar in die buien dan zitten we dichter bij de 8 graden. Dus morgen is het ook een heel variatie. Vooral in de middag met het weer wat er allemaal langs komt. Ja, en de donderdag die doet ook nog meer. We hebben in de nacht naar donderdag ook nog enkele buien. Maar donderdag, ja, dan hebben we ook wel wat buien. Misschien iets minder... in aantal, maar toch moeten we rekening houden dat er ook een paar pittige buien kunnen vallen, ook nog een klap onweer erbij. En die temperatuur, ja, die zit ook nog rond de 13 graden maximaal als de zon er even doorkomt. Maar tijdens de buien is het ook een stuk frisser. Ja, en als we dan alles bij elkaar optellen, dan hebben we 14 tot 20 millimeter te pakken. En ik moet zeggen, vrijdag, ook in het weekend, ja, dan wordt het allemaal wel wat droger. Vrijdag kan er nog wel een paar buien vallen en zaterdag ook nog wel. Maar het lijkt erop dat zondag toch meest droog gaat verlopen. En de temperatuur, ja, de warmere lucht, die komt langzaam binnen. En dat merken we zaterdag al een beetje, maar zondag helemaal. Want dan wordt het een graad of 18 en na het weekend... Maar dat is eigenlijk nog ver weg. Dan gaan we richting de 20 graden. Maar de komende week is het... als het februari was, dan zou je toch geloven.
0: Ja, dat wordt natuurlijk ook nog spannend, hè? Met hemelvaart. Dan heb je natuurlijk dat hemelvaartsconcert van normaal, zoals gewoonlijk.
1: Ja, ja.
0: Dus dat gaat de oerend hard regenen dan, hè?
1: Ja, gaat oerend hard regenen en deurdonderen. Maar we moeten even kijken hoe dat uitpakt. Want dat is natuurlijk ook van normaal... Het begint volgens mij met de middag wel, maar later op de dag lijkt het ook wat droger te gaan worden. En als morgen, dan zullen we er even wat preciezer naar kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, precies. Ik heb het nog uitgezocht, hè. Wanneer was Oerend Hart uitgebracht? Want ik zei 1977 en ik dacht, ik ga het toch nog even uitzoeken. Het is inderdaad 1977.
1: Nou, mooi.
0: Mooi. Moest ik even kwijt. Ja, oké. Okay. Nou, Gerrit, dankjewel. Helaas toch wat minder nieuws voor normaal fans. Maar een beetje regen maakt ons niet...
1: Kump goed.
0: Suiker. Nee, precies. Ja. Nou, gaan we morgen maar eens even kijken. En misschien ook wel een beetje vooruitblikken op aankomende weekend. Want dat zag er goed uit, hè?
1: Ja, dat ziet er goed uit. En daar gaan er ook heel veel mensen op uit. Dus... We maken er morgen even een mooi verhaal van.
0: Ja, precies. Gaan we doen. Hey, goed gaan.
1: Goed gaan.
0: Goed gaan.

Ja, moet ik wel de juiste schuif open doen, anders hoor je mij niet. Oh, wat zijn we weer lekker bezig vandaag. Goed, het is, gaat alweer langzamerhand richting die 6 uur. He, hopelijk ben je eindelijk thuis na al die files op de wegen. Het is ook niet leuk, hè? Wacht even. Ik krijg echt een heel random idee. Ik wil dit heel even uitzoeken. Want ben je nou ook zo klaar met die stomme werkzaamheden op de A12? Werkzaamheden A12. Wanneer stoppen die? Ik wil dat even weten. Ik ga gewoon heel even medio 2026. Ja, nee, dat zal wel. Ik heb gewoon even harde feiten nodig. Ja, ik wil gewoon even weten wanneer die klaar is. Even kijken. De werkzaamheden zijn in april begonnen. Blablabla. Sinds zaterdag 9 mei zijn de werkzaamheden voor het verkeer vanuit Duitsland richting Arnhem afgerond. Hey, kijk, er is al wat afgerond. Dat scheelt. Kunnen we mooi even de streep doorheen trekken. De werkzaamheden vanuit Arnhem richting Duitsland duren nog tot donderdag 14 mei. Oftewel, die werkzaamheden zijn bijna klaar. Yes, oké. Ik dacht, ze sluiten het donder een beetje af met goed nieuws vandaag. Moest het even kwijt. Dus heel veel succes nog de komende... Ja, ik weet niet of je donderdag moet werken, anders de komende 2 dagen. En daarna kun je weer heerlijk over die A12 rijden. Fijne avond en tot morgen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmers vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is zijn programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6... en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Festival Achterland.

0: Bergen. In ons achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
1: Is dat bijna Pinksteren?
0: Festivalachterland.nl.
2: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
3: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Een speciaal expertpanel brengt eerst advies uit over online bescherming van kinderen. Steeds meer EU-landen willen strengere regels voor minderjarigen op sociale media. Over de exacte leeftijdsgrens is nog discussie, maar 16 jaar wordt vaak genoemd. Er is in Australië inmiddels al een minimumleeftijd van 16 jaar ingevoerd. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: een tikkie anders doet.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbus.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van €90 miljard. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de 3 hoofdkwartieren van het bondgenootschap. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand, tijdens Oud en Nieuw, kwamen 41 mensen op het leven. Ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
11: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.

0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu, alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed, tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed, voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
6: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
7: Zin in een koffietje?
6: Ja, lekker.
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen?

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er zijn twee minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen de middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leones internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. En ruim vier maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen op het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start... voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies... verlies je adem, verlies je twijfel... en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt... Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
6: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas... ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. Er zijn twee minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Gek!

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.

0: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, 5,99. En AH Goudse Kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8... Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. De mobiele eenheid werd ingezet nadat agenten en brandweerlieden werden bekogeld. Burgemeester Verheijen vaardigde een noodbevel uit vanwege ernstige ordeverstoringen. Eerder vandaag arriveerde de eerste groep asielzoekers bij de tijdelijke opvang in Loosdrecht na vele protesten. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
1: Schuren, afplakken, lakken.
2: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland eraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6... en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: opvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland eraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij 1 graad of 6... en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8. Dit uur op Garandeer.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang